0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties afgenomen met bijna 3/4, onder meer door klimaatverandering. Maar het Wereld Natuurfonds ziet ook lichtpuntjes. Zo was er eerst geen enkele otter meer in ons land, maar door maatregelen die we hebben genomen lopen er nu weer honderden rond. In Spanje is de vrouw van 87 overleden die het gezicht werd van de Spaanse wooncrisis. Ze moest vorige maand in Madrid na 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een fikse verhoging de huur niet meer kon betalen. Haar uithuiszetting zorgde in Spanje voor massale protesten tegen de woningnood en de hoge huurprijzen. In het Limburgse Landgraaf komt een tijdelijke asielopvang op het terrein waar elk jaar Pinkpop wordt gehouden. Het kabinet had erom gevraagd. De komende 1,5 jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht, maar in de zomer moeten ze ergens anders naartoe. Dan is het terrein nodig voor festivals. En wie straks een echte kerstboom in huis haalt, moet daar meer voor betalen dan vorig jaar, schrijft de Telegraaf. De populairste boom is de Noordman, die vooral in Denemarken groeit. En daar is de oogst aan de magere kant. Dat gaan we merken aan de prijs. Tuincentra denken dat een kerstboom 10-20% duurder wordt. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: turn to dust all that I adore.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Als een van de eerste regio's kan het Rotterdamse havengebied van het stikstofslot. Volgens de Telegraaf liggen er miljoenen van het kabinet klaar om in de duinen rond de haven de natuur te herstellen. Op die manier zouden bedrijven daar eindelijk weer natuurvergunningen kunnen krijgen om uit te breiden. Burgemeester Halsema walgt ervan dat demonstranten gisteravond in Amsterdam de gewapende beweging Hamas hebben bejubeld. 3 jaar na de terreuraanval op Israël stonden pro-Palestijnse betogers bij het monument op de Dam met een vlag waarop stond "We support Hamas". Uiteindelijk maakte de politie een eind aan de demonstratie. Er zijn zorgen in Brussel over de groeiende schuld van de Europese Unie. De financiële toezichthouder denkt dat die volgend jaar oploopt tot 1000 miljard. Dat komt onder andere door leningen uit de coronatijd. De oplopende schulden zouden ook te maken hebben met steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. En voor wielrenner Dylan van Baarle zit het seizoen erop. Hij heeft zijn pols gebroken. Tijdens een training in Tiel was hij betrokken bij een aanrijding met een auto en kwam ten val. Hij moet aan zijn pols worden geopereerd. Van Baarle won in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: it bears repeating now.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Amerika heeft voor het eerst weer de doodstraf uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike. Vannacht kreeg een veroordeelde moordenaar in Texas een dodelijke injectie. Vorige week bleef Pike in de staat Tennessee na 2 injecties leven. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is nu weer bij bewustzijn. Het gaat nog altijd niet goed met wilde dieren. In de afgelopen 50 jaar is bijna 3/4 van alle populaties verdwenen, zegt het Wereld Natuurfonds. Veel wilde dieren zijn hun leefgebied verloren door bomenkap, vervuiling en klimaatverandering. Toch is er ook nog goed nieuws, zo neemt het aantal wilde tijgers weer toe. Russische hackers hebben volgens BNR gestolen data op het dark web gezet van Shell en Philips. Het zou niet gaan om gevoelige persoonsgegevens. De cyberaanval werd afgelopen zomer al gemeld. De hackersbende eiste losgeld, maar nu de gestolen gegevens zijn gepubliceerd, lijkt het erop dat er niks is betaald. En wie straks een echte kerstboom in huis haalt, moet daar meer voor betalen dan vorig jaar, schrijft de Telegraaf. De populairste boom is de Noordman, die vooral in Denemarken groeit, en daar is de oogst aan de magere kant. Dat gaan we merken aan de prijs. Tuincentra denken dat de kerstboom 10-20% duurder wordt. Het weer van Weer Online. Regen en het is een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt dan 15 graden.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Kink. Dit is het station van Guns N' Roses.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Webwinkels gaan samen speuren naar namaakwebshops, zodat die zo snel mogelijk offline worden gehaald. De politie staat achter deze aanpak, meldt het Financiële Dagblad. Elk jaar worden meer dan 1 miljoen mensen in ons land opgelicht via nepwebsites. Door AI zien ze er gevaarlijk echt uit. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt het verschrikkelijk dat demonstranten gisteravond hun steun uitspraken voor de gewapende groep Hamas. Ze hielden op de Dam een spandoek omhoog waarop stond dat ze achter Hamas staan. Volgens Halsema chockerende teksten, maar niet verboden. Dus kon de politie weinig doen. Het terrein in Landgraaf, waar elk jaar Pinkpop is, verandert in een tijdelijke noodopvang. Het kabinet had erom gevraagd. De komende 1,5 jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht, maar niet in de zomer. Want dan wordt het terrein gebruikt voor festivals, zoals dus Pinkpop. En er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties wereldwijd afgenomen met bijna 3/4. Dat komt bijvoorbeeld door klimaatverandering. Toch zijn er volgens het Wereld Natuurfonds ook lichtpuntjes. Zo stijgt het aantal tijgers en is bij ons de otter terug van weg geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag een mix van zon, wolken en buien. Aan zee kan het stevig waaien en wordt het 16 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte staat file tussen de afrit Briele en de Zuurhofbrug 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.
4: Kink. Oeh, het is donderdag. Bijna weekend!

0: goed hoor.
1: Hoe hoog zou deze in de Kink 1500 eindigen? Ik ga even stiekem kijken in de tussenstand. Ik kan in het systeem, hè? Kijk, okay. Hij zit nu in ieder geval bij de bovenste 200. Nou, dat vind ik voor zo'n jong liedje... Nothing to sneeze at. Hey, goedemorgen. Het is net 6 uur geweest. Michiel hier.
2: Welkom, Michiel.
3: Veenstra.
4: Waar zijn we? In godsnaam is het allemaal bezig.
1: Wakker worden op donderdag 8 oktober. Goedemorgen, dit is de Nederlandse ochtendshow van de Nederlandse radio. En is het dan ook echt, klopt het dan ook echt, is vandaag dan die dag dat we richting meer herfst gaan? Want dat heb ik gezegd, hè? Vanaf donderdag is het... Even kijken hoor, wat wordt er gezegd. Wolken en zon wisselen elkaar af.
0: Ja.
1: Er trekken buien van noordwest naar zuidoost. Ja. Matige tot vrij krachtige noordwestenwind, soms hard aan de kust. En inderdaad, de temperatuur gisteren werd nog 24 graden gehaald. Was het tussen de 20 en 24, weet ik nog, als de dag van gisteren. En vandaag wordt het maximaal 15 à 16 graden.

0: Peenstra zet je aan, elke ochtend op Kink.
1: Dus ja, dat is wel even een stapje terug vandaag.
0: Peenstra zet je aan, elke ochtend op Kink.
1: Ik vond het ook fris op het fietsje hier naartoe hoor. Dat echt, ja.
0: Elke ochtend op Kink.
2: Het is weer voorbij, die mooie zomer. Die zomer die begon zowat in mei. Ja.
1: Kink Alternative Rock Radio. Met zometeen een van de allereerste dingen die we ooit van Nirvana hoorden. Naar Kaiser Chiefs. This is the way. I know.

Misschien ben je nu al aan het nadenken en aan het opzien tegen een huishoudelijke klus die je te wachten staat als je na je werkdag thuis komt. Of misschien ben je vandaag thuis en ga je aan het huishouden. Nou, goed nieuws. Als je een zware dag achter de rug hebt, zo meteen, het einde van deze dag, en je denkt, moet ik ook nog aan de yoga? Moet ik nog? Dat hoeft niet. Pak gewoon de stamper erbij. Uit onderzoek blijkt dat doodgewone huishoudelijke klusjes voor veel mensen veel relaxerender werken dan meditatie. Vooral simpele taken waarbij je verstand op nul kunt zetten, zoals het stampen van de aardappels of staren naar een draaiende wasmachine, geven een enorme bak rust in je hoofd. Zelfs het raspen van een blok kaas is voor 10% van de mensen de ultieme vorm van therapie. Ik vind vooral dat starend naar een draaiende wasmachine. Ik heb dus. Heb ik dat verteld? Ik heb onlangs een nieuwe wasmachine gekocht en droger. En dan wil ik wel. Ik hoef echt niet. Weet je, je hebt van die koelkasten met internet. Ik koop niet per se een koelkast omdat het internet op zit. Maar ik wil wel voor zo'n wasmachine en droger. Ik wil dat die lang meegaat. Ik wil dat die zuinig is. En nou, dat. En het model waar ik op terecht kwam was inderdaad. Natuurlijk, alles heeft AI tegenwoordig. Mijn wasmachine ook. Dus mijn wasmachine en droger die kunnen aan de hand van wat er in de trom wordt geflikkerd, kunnen ze inschatten door AI welk programma er moet draaien en wat dus ook het meest energiezuinig is. Super handig. Maar daarnaast bevat het touchscreen display op mijn wasmachine niet alleen al die AI-functies, maar ook YouTube. Ja, ik kan op het scherm van mijn wasmachine naar YouTube-filmpjes kijken.

0: Ja, goede vraag van Erwin. Kun je YouTube ook verstaan op je wasmachine? Ik vertel net, ik heb een nieuwe wasmachine en een droger. En op het schermpje, op het kan ik naar YouTube kijken. En naar Spotify luisteren. Maar ook bijvoorbeeld, ik kan ook. Het is gewoon een heel Android besturingssysteem op mijn wasmachine. Ik kan elke app installeren. Ik kan de Kink-app installeren op mijn wasmachine als ik wil. Maar Erwin vraagt zich af, kun je het ook wel verstaan? Er zal wel geen dikke vette soundbar in zitten. Nee, dat zit er niet in. En als dan de was, zeker als dat centrifugeren begint, dan versta je YouTube waarschijnlijk niet meer. Nee, dat klopt. Maar je kunt ook sites opzoeken waar er geen geluid bij nodig is, dat je precies in de gaten hebt wat er gebeurt in beeld. Heb ik dat misschien al gedaan? Wie zal het zeggen? Zometeen het nieuws van 6:30 en daarna een stemlijst voor de Kink 1500. Heb jij gestemd op onder andere Kings of Leon en de Beatles? Dan zou jouw lijstje zo wel eens op de radio kunnen komen.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
3: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
4: Oh nee, verzekering...
3: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
4: Oh, wil ik wel.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder, Simpel.
8: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
9: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
11: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
12: Honda, the power of dreams.
13: Is dit het?
14: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hé, hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
17: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
18: 6:30. Kink. ANP Headlines.
19: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Grote webwinkels en de politie gaan de strijd aan met illegale webshops. Elk jaar worden ruim 1 miljoen Nederlanders opgelicht door de neppe sites, die door AI steeds echter lijken, dat zegt het Financiële Dagblad. Premier Jette heeft de Kamer niet goed geïnformeerd over zijn AI-gebruik, dat schrijft de Volkskrant. Hij zei in antwoord op Kamervragen dat hij op zijn officiële social media kanalen geen AI gebruikt, maar dat doet hij volgens de krant wel. Het aantal wilde dieren loopt terug. Volgens het Wereld Natuur Fonds namen de populaties in 50 jaar met 3/4 af. Onder meer door het veranderende klimaat. Maar er is ook hoop, zo kwam in ons land de otter terug. En dan nu het weer van Weer Online? Het wordt een wisselvallige dag. In het oosten is het regenachtig. Op andere plekken in het land buien en af en toe zon. Er staat veel wind met maximaal 5.

Zo, duidelijk. Youngblood en Fleabag. En is er dan een bericht binnengekomen? Van Kirsten is de vraag. Nee! Nee, helaas. Dit waren drie liedjes uit de stemlijst van Kirsten. Kirsten Lenz. Lekker liedjes hoor, Kirsten. Daar lag het niet aan. The Beatles Get Back, Mustang van Kings of Leon en Fleabag Youngblood. Maar Kirsten heeft geen bericht gestuurd. Dus voor haar geen Kink 1500 t-shirt. Over drie kwartier is het 7:30. En doe ik nog een poging. Eens even kijken wat er dan in zit. Misschien kan ik alvast een klein beetje iemand... Als er een M en een L in je voornaam zit... dan zou jouw lijstje over drie kwartier aan de beurt kunnen zijn. En krijg je niet alleen drie liedjes uit jouw stemlijst... maar ook als je op tijd een bericht stuurt... het Kink 1500 t-shirt van me.

Nog 19 dagen. En dan staat Placebo in de Ziggo Dome in Amsterdam. King presents Placebo, ja. Dit is de nieuwe single, de Kinky Cell van deze week. Die heet Helen Keller. Iets langer duurt nog, dan is de nieuwe editie van Pinkpop. Op het Pinkpop-terrein, Megaland in Landgraaf. Dat gaat er de komende maanden wel even wat anders uitzien. De komende maanden gaat er iets, is er iets op het Pinkpop-terrein, waardoor dat, nou ja, dat gaat er iets anders uitzien dan je gewend bent. Wat? Hoor je zo meteen van Alice.

0: Ik vind deze nog steeds altijd zo goed. Bliss from You, sowieso meteen direct na het nieuws van 7 uur. Ook The Haunted Youth en Alanis Morissette. Dus Muse, The Haunted Youth en Alanis Morissette komen sowieso op de radio. Hoef je niks voor te doen. Daarna heb ik nog een groot gapend gat in mijn draaiboek. Ja, dat gebruik ik echt, een draaiboek. En dat groot gapende gat mag worden opgevuld door jouw favoriete liedje. Wat zou jij graag willen horen om je donderdag echt lekker mee te laten beginnen? Wat kan ik voor jou draaien als Kinkstart? Kun je heel simpel laten weten. Pak je telefoon er even bij, open de Kink-app, druk daarin op de contactknop en dan kun je iets aan me tikken. Ik zie alles binnenlopen, alles wat er binnenkomt zie ik hier voor mijn ogen op een groot scherm binnenlopen. En je kunt ook wat inspreken. Als je mij maar laat weten wat je wil horen, dan kan ik het voor je regelen.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
6: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er is een nieuw plan om nepwebshops aan te pakken. De door AI steeds echter lijkende sites lichten jaarlijks ruim 1 miljoen Nederlanders op. En waar de ene webshop offline wordt gehaald, duikt een andere weer op. Een speciale speurdienst gaat daarom nu dagelijks op zoek naar die illegale webshops om ze sneller weg te halen, dat zegt het Financiële Dagblad. Premier Jette heeft de Kamer niet goed geïnformeerd over zijn AI-gebruik, dat schrijft de Volkskrant. Eind vorige maand kreeg hij er vragen over en toen zei hij dat op zijn officiële social media kanalen AI taboe is. Maar dat klopt niet, zegt de krant. Die ontdekte op de officiële accounts van Jette en D66 honderden AI-berichten. Op het festivalterrein in Landgraaf, bekend van onder meer Pinkpop, worden binnenkort opnieuw honderden asielzoekers opgevangen. Het gaat om tijdelijke noodopvang op verzoek van de minister. In de zomermaanden maakt de opvang plaats voor evenementen en festivals, zodat die gewoon door kunnen gaan. En er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties wereldwijd afgenomen met bijna 3/4. Dat komt bijvoorbeeld door klimaatverandering. Toch zijn er volgens het Wereld Natuurfonds ook lichtpuntjes. Zo stijgt het aantal tijgers en is bij ons de otter terug van weg geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag wordt het wisselvallig. In het oosten regenachtig, in de rest van het land een mix tussen buien en zon. Het wordt maximaal 15 graden en er staat veel wind.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De langste files van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert Noord en Leende 7 kilometer met een half uur vertraging. Door een ongeluk is daar één rijstrook dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een auto met pech. Twee rijstroken zijn dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht en Hardingsveld-Giessendam. 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. De A15 van Gorkum naar Nijmegen is helemaal dicht, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid via de A50. Dan de A15 richting de Maasvlakte bij de Zuurhofbrug. Daar zo'n 20 minuten oponthoud in 7 kilometer file. En op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 16 kilometer file met 3/4 vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
14: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's

0: 12 minuten over 7. Hallo, goedemorgen. Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
0: Pieter is erbij.
4: Mooi, Michiel. Mooi, medekinkers. Vandaag geen misthoorn. Vandaag een parapluutje. Fijne donderdag. Hoi, hoi.
0: Ja, ja, ja. Dat is echt wel een wat herfstiger dag dan de afgelopen dagen. Ook Xander die stuurt een bericht. Goedemorgen, Michiel. Deze regenachtige donderdag. Is het wel, hè? Is dit too soon? Nee, kan wel, hè? Ja, joh. Als je na al die maanden mooi weer is, vandaag echt wel eventjes. Ja, dan kunnen we gewoon kort over zijn. Want Buienradar die meldt ook wisselend bewolkt. Vandaag vallen hier daar een paar buien. Vanmiddag is er gelukkig wel wat kans op zon. Vooral aan zee waait het ook nog een keer flink. En het is een stuk frisser dan je de afgelopen dagen gewend was. Gisteren werd het nog maximaal 24 graden. Vandaag is het bij 15 of 16 graden echt wel klaar. Je

0: goed, hè? Ja, ondertussen denk je volgens mij bij elk liedje op de radio... ja, die had eigenlijk ook wel in mijn King 1500 lijstje gebogen. Alanis Morissette, not invited. Goedemorgen, bijna 7:50. Veel in het nieuws vandaag over online pesten. Kijk, als je vroeger op school werd gepest... werd je op school gepest, kon je daarna naar huis. Maar tegenwoordig gaat het pesten ook na schooltijd door... want online pesten. Stichting Off Limits kreeg het jaar 955 meldingen van online pesten. En steeds vaker wordt AI gebruikt om vernederende nepbeelden te maken. Dus gewoon ja, stomme foto's van degene die je pest laten genereren... dat rondsturen. Dat aandeel steeg van 2% naar 17,4%. Ouders en scholen worden opgeroepen om vaker met jongeren... over online pesten te praten... want ook nepbeelden kunnen echte schade aanrichten. Het tanken is weer duurder geworden. De adviesprijs voor euro 95 stijgt vandaag naar 2,70 euro per liter. Dat is 0,6 cent meer dan gisteren. Bij een tankbeurt van 50 liter betaal je toch weer 30 cent extra. Diesel was zowaar iets goedkoper. Daalt naar 2,719 euro. Maar om te zeggen dat het goedkoop is, kan ik net zo goed deze even bijpakken. Komt-ie.
1: Goedemorgen. Dit is jouw kinkstart.
0: Hallo Jeroen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe kom je hier nou zo bij, jongen?
2: Jaren geleden, via de voor veel mensen denk ik bekende serie... die OC ooit een keer opgekomen. En eigenlijk, ja, blijft het voor mij een klassieker.
0: Ja, inderdaad. Ik heb dat hele de OC nooit gezien. Maar ik weet dat het erin zat. En ik vind het vooral echt een heel lekker liedje. Ook wat ik wel lekker vind, is dat vandaag is dan... Dat roepen ze al de hele week. Even kijken of het ook echt klopt. Dat het lekker weer is nu echt een beetje voorbij. Hè? Gisteren was het nog 24 graden, vandaag was het hooguit 16 graden. Dus misschien gaan we nu wel echt die herfst in. En hebben we gewoon eventjes behoefte nog aan, nou, zoals jij hem omschrijft, een zomerse cult classic.
2: Ja, dat dacht ik ook. Ik denk, nou, het weer wordt wat grijzer en wat vochtiger. Nou, dan gaan we nog even de zomer door op de radio.
0: Ja, uitstekend. Nee, zeg maar Jeroen, wat kan ik voor je draaien? Wat is jouw kinkstart?
2: Ja, in dat geval de... California van Phantom Planet. Kingston.

0: 4 voor... Nou nee, maar 3 voor half 8. Het is 3 voor half 8. Het versprong op het moment dat ik wilde zeggen 4. Royal Blood hoorde je 10 of 10 daarvoor. Hartstikke leuk aangevraagd door Jeroen California van Phantom Planet. Was inderdaad te zien in de Zero's serie DOC. Dus als je dat hebt meegemaakt, dan is het super nostalgie. Heel veel mensen die zeggen, ja, lekker nostalgie. Te gek, lang niet gehoord. Flashback. Maar Marie zegt ook, ja, ik heb het nog gezien, maar ik vind het wel een heel lekker liedje. Roel die zegt hem en ik zeg, die zegt, what the fuck is dit? Het was dus California van Phantom Planet. Ik vond het echt heel erg leuk om die weer een keer te horen. Dankjewel, Jeroen, voor jouw kinkstart. Oké, het is bijna tijd voor het nieuws van 7:30. Daarin mooi nieuws dat het voor jongeren steeds makkelijker is om te praten over mentale gezondheid. Dat vind ik een goede ontwikkeling. Daarachteraan zitten weer 3 liedjes uit misschien wel jouw Kink 1500 stemlijst. Als jij een M en een L in jouw voornaam hebt, zou het jouw lijst kunnen zijn.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
3: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
4: Kink. Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Vaarwel. Salderingsregeling, wat moet ik nu met mijn paneel?
13: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama?
14: Slecht plan.
13: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
15: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: Half acht. Kink. ANP Headlines.
18: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Jongeren praten steeds makkelijker over hun mentale gezondheid. Nog maar 1/3 vindt het een taboe. 5 jaar geleden was dat nog ruim de helft. Dat blijkt uit een onderzoek van Eén Vandaag. Premier Jette heeft de Kamer onjuist geïnformeerd over zijn AI-gebruik. Dat heeft de Volkskrant uitgezocht. Vorige maand zei hij in antwoord op Kamervragen dat hij geen AI gebruikt op zijn officiële social accounts, maar de krant zegt dat het wel zo is. Een nieuwe speurdienst gaat dagelijks op zoek naar illegale webshops die zo offline te halen zijn. De door AI steeds echter lijkende sites lichten jaarlijks ruim 1 miljoen Nederlanders op, zegt het Financiële Dagblad. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten is het regenachtig, verder in het land wisselvallig met zon en buien. Het waait hard en het wordt maximaal 15 à 16 graden.
19: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard. Een 30 minuten vertraging in 12 kilometer file. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag ook een 30 minuten oponthoud tussen de Keteltunnel en Rijswijk. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is afgesloten. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. 8 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld. 11 kilometer file met daar wel 3 kwartier oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. 30 minuten oponthoud. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een 30 minuten vertraging door een aanrijding. En op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. 11 kilometer file met bijna 1 uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
20: Attentie, attentie. Ja, Michael of Michael, dat weet ik niet. Zandstra, Michael Zandstra of Michael Zandstra. Ik ga 3 liedjes uit jouw prachtige Kink 1500 stemlijst draaien. Dank voor het stemmen. Je hebt het gedurende Rammstein, Blur en Green Day de tijd om mij een berichtje te sturen met de Kink app. Dan heb ik hier voor jou het Kink 1500 t-shirt klaar liggen.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: heb wel genoten van de liedjes, daar wel van. Ik krijg een bericht binnen van Michiel.
1: Welke Michiel?
0: Staat er niet bij. Mijn telefoon geeft melding dat ik gehoorschade oploop. Lekker rammen met Ramstein. Leen laat ook weten, deze drie nummers zijn goedgekeurd. Maar Michael Zanza of Michael Zanza, die deze drie liedjes in zijn stemlijst heeft staan. Zanne van Ramstein, Girls and Boys van Blah en Boulevard of Broken Dreams van Green Day heeft zich niet gebeld. Weer geen t-shirt dat ik mag weggeven. Goeie vraag van Manasse. Kun je ergens checken of jouw naam al voorbij is gekomen? Nee. Nee, dat hebben we nog niet. Dat is misschien wel een idee. Ik kan bijvoorbeeld bij deze ook wel zeggen dat Kirsten Lens, als je dit nu hoort, jij hebt vorige uur ook een kans gemist om een Kink 1500 t-shirt te winnen. Ja, sorry. Over drie kwartier, rond 8:30, weer drie liedjes uit iemands stemlijst. Nu, of dan, wordt het een lijst met onder andere... Zal ik een tipje van de sluier oplichten? Een liedje van Johan erin. Als je iets van Johan hebt gestemd, dan moet je volgend uur zeker even luisteren. Rond 8:30 weer drie liedjes uit één stemlijst. Zometeen bij Kink, net al aangevraagd. Oh, dat was aangevraagd door... Vond ik wel een goed idee namelijk. Door Manuel, die wil graag Ash horen. Ash en Oh Yeah komt eraan. Maar eerst, het is alweer bijna 8:50. Hoog tijd voor...
2: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke dag rond 7:45 word je elke ochtend iets slimmer wakker dan dat je de avond ervoor ging slapen. Of soms is het ook gewoon een ontboezeming die wel onder de noemer ik was vandaag je oud valt. En dat is bij deze er eentje van Ralf.
3: Oh, goedemorgen.
0: Ik wil jou eventjes een compliment geven.
3: Oké, dankjewel.
0: Ik vind het heel dapper. Kijk, normaal gesproken als mensen een ik was vandaag je oud insturen, dan is het omdat ze heel trots zijn van ik heb nou toch een feitje. Maar jij stuurt een... Wat jij instuurt is ook letterlijk vandaag je oud. Er was een moment dat jij vandaag je oud was toen je erachter kwam. Dat. Alleen, je zegt er ook zelf bij, ja het is niet dat mensen nu op mijn schouder slaan en zeggen, zo, wat goed van je.
3: Nee, precies. Nee, ik stond met een schaamrood op mijn kaken, zeg maar. Ja.
0: Maar ik vind het wel een heel, heel mooie. hoe oud ben je nu?
3: Ik ben nu 45.
0: Oh, oké, dus het is 14 jaar geleden, want je was 31 jaar oud, zeg je, toen je erachter kwam dat...
3: Ja, dat ik met mijn vriendin het eerste feestje wat ik meemaakte, daar waren we met paardenmensen inderdaad. En ik, goed, ik moet mensen leren kennen natuurlijk toen de tijd. En ik kwam ook interessant doen.
0: Ja.
3: Maar goed, 14 jaar later, het is nog steeds mijn vriendin, dus het heeft goed uitgepakt. Ja.
0: Want ik ga gewoon je bericht even voorlezen. Ik was vandaag jaar oud. Ik was vandaag 31 jaar oud, stuur je. Toen ik erachter kwam dat een pony geen paard... Sorry, ga ik weer. Dat een pony geen paard wordt. Ik dacht dat een pony een jong paard was. En dus vroeg op een feestje waar veel paardenmensen aanwezig waren... op welke leeftijd is de omslag?
3: Ja, ik dacht, het wordt geboren is de veulen, dan wordt een pony en een pony wordt een paard, zeg maar. Een beetje, baby, kleuter.
0: Dreumes, ja, puber.
3: Zo dacht ik dat het in de paardenwereld ging, dus ja.
0: Nou, blijkt nou, is niet.
3: Nee, blijkbaar niet, nee.
0: Maar wel een ja, ook dat is vandaag jaar oud, weet je. Mijn ouders hebben jarenlang tegen me gezegd, als je zo'n gekke bek trekt als de klok slaat, dan blijft je mond zo staan. Heel lang zo gedacht. Maar uiteindelijk kom je er ook achter, ik was vandaag je oud. Nou, het zal 8 zijn geweest, of iets jonger, van dat klopt niet. Maar in dit geval, jij was 31 jaar oud toen je erachter kwam... dat een pony niet een paard wordt.
3: Correct.
2: Ik was vandaag jaar oud.

je hoeft je niet te schamen. Je bent niet de enige. Ik was vandaag in auto. Ralf die geeft met schaamrood op de kaken toe dat hij jarenlang dacht dat een pony overgaat in een paard. Er zijn meerdere mensen die denken, oh, dat dacht ik eigenlijk ook. Dus You're not alone, hoor. You're not alone. 4 minuten voor 8. Goedemorgen. Het is Kink op de donderdagochtend met de nieuwe van Kingfisher. Dit is How Lonely.

0: Oud Kinkerkzel van de Kingfisher en How Lonely. Bijna tijd voor het ANP Bulletin van 8 uur. Daarna muziek van onder meer de Cranberries. Nieuwe muziek van een band waar al best wat lang over wordt gevraagd. Van draai eens. Nou, deze nieuwe, ja zeker. De nieuwe van Palais Royal, Lost in Translation, hoor je zo meteen bij Kink. En de afgelopen dagen kon jij jouw vriendengroep doorgeven als leukste vriendengroep van Nederland. En ik pik daar zo meteen de leukste uit. En als dat jouw vriendengroep is, dan ga je messen naar Papa Roach op 11 november in de RTM Stage in Rotterdam.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
13: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
14: Honda, the power of dreams.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen?
18: Drakentemmen in het Verre Oosten?
19: Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
20: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
21: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
22: De energietransitie is onmogelijk.
23: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
24: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
25: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Steeds minder jongeren vinden het praten over hun mentale gezondheid een taboe. Volgens nieuw onderzoek van 1Vandaag vindt 1/3 het nog lastig om erover te praten, terwijl dat 5 jaar geleden nog ruim de helft was. Maar te veel openheid kan ook lastig zijn. Ongeveer 1 op de 6 jongeren raakte er vrienden door kwijt. De oude transgenderwet die tot 2014 gold, heeft voor veel leed gezorgd. Dat zeggen onderzoekers van de Radboud Universiteit. Volgens die wet mocht iemand bijvoorbeeld alleen van geslacht veranderen als hij zich eerst onvruchtbaar liet maken. Dat heeft diepe sporen nagelaten, zegt het rapport. De regering maakte eerder al excuses. Premier Jette heeft de Kamer niet goed geïnformeerd over zijn AI-gebruik. Dat heeft de Volkskrant uitgezocht. Jette stelde in antwoord op Kamervragen dat AI op zijn officiële socials niet aan de orde is. Maar de krant ontdekte er veel berichten op die wel degelijk met behulp van AI waren aangemaakt. En ruim 1 miljoen Nederlanders worden jaarlijks opgelicht door nepwebshops. Die lijken steeds echter door AI. Om ze sneller offline te kunnen halen, gaan grote Nederlandse webwinkels nu samenwerken met de politie en komt er een speurdienst die illegale websites dagelijks gaat opsporen. Dat zegt het Financiële Dagblad. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag maximaal 15 à 16 graden en er staat veel wind. In het oosten regenachtig, verder in het land wisselvallig met buien en zon.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt wat drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op sommige plaatsen is extra vertraging door ongelukken. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard een uur extra reistijd. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Geldermalsen. Ook daar is de vertraging 1 uur, dat komt door bergingswerkzaamheden. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 3 kwartier vertraging na een ongeluk, alle rijstroken zijn daar inmiddels weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam, 1/2 uur vertraging tussen Breda en Dordrecht. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. 20 kilometer file, daar is de vertraging 3 kwartier. En op de A58 van Tilburg naar Breda, daar staat een lange file door een ongeluk. Tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 11 kilometer. De vertraging is nog 1 uur. De rijbaan is inmiddels wel weer vrij.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Veenstra's Kinkstart.
2: Kink. Hey, goedemorgen, Michiel.

0: voor sommigen een ontzettend nieuwe naam, voor anderen al jarenlang vertrouwd. Palais Royal, zo heet deze band. Sinds 2008 zijn ze al bezig, dus dat is een poosje. En ze komen net als bijvoorbeeld The Killers uit Las Vegas. Ja. Een nieuw album uitgekomen, dat heet Amsterdamage. Leuk. En daarvan is dit een nieuwe single, die heet Lost in Translation. Heel veel enthousiasme, zowel bij luisteraars die het al kennen. Ja, te gek, Palais Royal, woehoe! Ik kreeg hier ook echt aparte mailtjes over. Dat gebeurt niet zo heel vaak, hè. Ik krijg wel eens mailtjes, michiel@king.nl, van hallo, ik zit in een band, wil je me draaien? Maar het gebeurt niet zo heel vaak dat iemand zegt, hey, heb je in de gaten gehad dat die en die een nieuwe track hebben uitgebracht? Vind ik leuk, zou ik leuk vinden als Kink die ook. En over deze kreeg ik heel veel mailtjes. En toen hadden we al bedacht intern, nou, dus eigenlijk vind ik het wel leuk. Afgelopen vrijdag uitgekomen, sindsdien drijft ook bij Kink. Lost in Translation, Palais Royal. Je kunt de band ook zien, ze staan in april in 013 in Tilburg. 9 april in 013. En de band zelf is er ook blij mee dat we draaien, want die plaatste gisteren op hun eigen Instagram de story. Nu ook op Kink. En dat is volledig correcte mundo. 8:15. Hallo, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
3: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Nou, file rijden. Dat is een ontzettend drukke ochtendspits, lees ik zojuist. Hou rekening met extra reistijd door regen, duisternis en ongelukken. We stonden net rond 8 uur 451 kilometer file. Ruim 2 keer zoveel als normaal. Met flinke vertragingen op onder meer de A15 en de A58. Ook de afgesloten A2 in Limburg zorgt voor oponthoud. En morgen, vaak is vrijdag een rustige dag, maar dan begint voor heel veel mensen de herfstvakantie. Dus ook dan wordt er een drukkere ochtendspits verwacht.
4: Dit is Kink.
0: Hey, lekker vooruitzicht. Nog iets meer dan een maandje. 11 november, dan staat Papa Roach in Rotterdam. De RTM Stage. Misschien denk je, oh, ligt dat dan weer Veenstra? Dat is een relatief nieuwe zaal. Die is volgens mij tijdens corona geopend. Nou, toen was het eventjes wat minder druk daar. Maar het is echt een hele goede en een hele fijne zaal. Het is onderdeel van Ahoy Rotterdam. Dus het zit in Ahoy. Maar je hebt, misschien ken je Ahoy wel. Dat is dan die hele grote zaal. Maar ook een, ja, ik denk dat het ongeveer de grootte heeft van een AFAS Live. Qua capaciteit. Goed geluid, fijne plek, makkelijk bereikbaar. De RTM Stage in Ahoy Rotterdam. Daar staat op 11 november Papa Roach. En ik mocht deze week, ik mag zeggen, het gaat nog gebeuren, een vriendengroep daarheen sturen. Normaal geef je bij King 2 tickets weg als we concerttickets weggeven. Een menu, 6 stuks. Afgelopen dagen ben ik op zoek gegaan naar de leukste vriendengroep van Nederland. Er zijn heel veel leuke foto's binnengekomen. Ik vind het heel leuk hoeveel mensen samen de muziek en de vriendschap vieren. En één van die vriendengroepen mag ik dus nu naar Papa Roach sturen.
5: Hallo?
0: Hallo? Is dit Danielle?
5: Ja.
0: Nee, Danielle. Goedemorgen, met Michiel van Kink spreek je.
5: Oh, hallo.
0: Hallo. Ja, hallo. Ik snap dat je niet helemaal verwacht, want jij hebt gisteren in de loop van de ochtend bericht gestuurd en ineens bel ik dan nu jouw nummer. Dat komt omdat ik eigenlijk wel wat meer wil weten over jullie vriendengroepen. Elke week patatdag.
5: Ja, dat klopt. Het is de mensen uit de vriendengroep, dat zijn ook buren.
0: Ja.
5: Dus ga je naar het werk, gaan we even wat drinken in de tuin. En dan blijf je een beetje plakken. En sindsdien is het elke week friet halen met z'n allen. Er zijn steeds meer mensen bijgekomen.
0: En is het ontstaan vanuit het feit dat jullie bij elkaar wonen? Of is het ontstaan vanuit een vriendschap en daarna bij elkaar een huis gaan zoeken?
5: Nee. De buren zijn hiernaast komen wonen, zo'n 6-7 jaar geleden.
0: Ja.
5: En dat klikt toch wel gelijk, ook qua muziek en qua alles.
0: Ja,
5: leeftijd schelen we dan wel weer wat, maar dat maakt juist leuk.
0: Dat maakt er weer niet uit. Je ziet ook een gifje met allemaal foto's van jullie vriendengroep. Jullie gaan heel vaak ook naar concerten, maken patches voor op jullie battle jackets. Op de patch die we kregen bij het Kinkfeest, die staan ook trots op de jasjes. Dus die zijn ook al met de hele groep dus ook naar een Kinkfeest geweest?
5: Ja, zeker. Met kist en alles erbij. Ja.
0: Heerlijk. Ja. Danielle, op 11 november... Is patatdag een speciale dag in de week eigenlijk?
5: Meestal op dinsdag.
0: Dinsdag patatdag. Die ken ik niet, maar ik ga hem nu invoeren. Ik ga even kijken. 11 november is een woensdag. Dus dan is dinsdag is patatdag, maar woensdag wordt ook vet, Want jullie gaan, ik heb hier 6 tickets, met z'n allen naar Papa Roach.
5: Oh, wat zet. Oh, wat super gaaf.
0: Ja, ik weet niet hoe groot de vriendengroep exact is. Misschien moet er geloofd worden, maar 6 mensen, 6, jij plus 5, gaan met Kink naar Papa Roach in de RTM steeds in Rotterdam.
5: Oh,

0: Cinema Club.
1: En Undercover Martin bij Kink. Bijna 8:30. ANP Bulletin van 8:30 komt eraan. Daarna weer 3 liedjes uit misschien wel jouw Kink 1500 stemlijst. Ik heb vanochtend nog niet 1 iemand blij kunnen maken met een Kink-shirt. Vind ik echt stom. Ik maak de mensen graag blij. Dus hoor je zo meteen nou jouw naam en 3 liedjes uit je stemlijst. Stuur even een berichtje. En dan ligt hier een Kink 1500 shirt speciaal voor jou. Kink.
2: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
4: Kink. Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed?
7: Niet relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's? En zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
12: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
13: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
12: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
13: Wow.
14: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
12: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
15: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
16: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
15: Een initiatief van Pfizer.
17: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
18: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
2: 8:30. Kink. ANP Headlines.
19: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het taboe rondom praten over je mentale gezondheid neemt steeds verder af bij jongeren. Nog maar 1/3 van hen vindt het lastig om het erover te hebben, tegen ruim de helft eerder. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Er moet permanente wetgeving komen om online kindermisbruik beter tegen te gaan. Kinderrechtenorganisaties zeggen dat er in Europa al jaren over wordt onderhandeld, maar dat intussen nog dagelijks heel veel misbruikbeelden het net opgaan. De hoge brandstofprijzen lijken ervoor te zorgen dat we minder rijden. Volgens het CBS gaven Nederlandse huishoudens in augustus minder uit aan benzine en diesel dan vorig jaar. Er werden wel meer auto's verkocht, maar dan vooral stekkerwagens. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten is het nog regenachtig. Verder in het land komt het ook tot buien, maar schijnt ook af en toe de zon. Het is 15 à 16 graden en er staat veel wind.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt druk, maar het hoogtepunt hebben we inmiddels wel gehad. De files die opvallen staan nu op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld 7 kilometer met een half uur vertraging. Er ligt daar rommel op de weg, twee rijstroken zijn dicht. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard een uur vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht ook een uur oponthoud tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade. Een half uur extra reistijd, de linker rijstrook is dicht. A27 Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum. Drie kwartier vertraging. Half uur oponthoud op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. 11 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is een uur. De oorzaak is een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.
2: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
8: Hallo. François Kampschreur. Een echte naam. Wat een mooie naam. François Kampschreur. Ik wil je bedanken, François, voor het insturen van een Kink 1500 stemlijst via kink.nl. Drie prachtige juweeltjes uit jouw lijst nu op de radio. Die duren bij elkaar, nou pak een beetje gewoon weg, een minuutje of 10. Dat betekent dat je 10 minuten de tijd hebt om een berichtje te sturen aan mij, François Kampschreur. En als je dat doet met de Kink-app, krijg je van mij het Kink 1500 t-shirt. Die drie liedjes, zometeen Burgula, ja, Johan, ook Nothing But Thieves. En nu is het Kwano Waves.
2: Kink 1500, jouw stemlijst.

0: bedrijf is ook een vak, Rabbit Chili Peppers. Het is vandaag herfstig inderdaad. En na al die mooie dagen zou je kunnen zeggen...
1: Klootje weer!
0: Maar snow, eyo. Valt best mee hoor. Regen, guur, herfst dat wel. 9:09 op donderdag 8 oktober, Rocktober moet ik zeggen. Donderdag 8 Rocktober, eerder karton zometeen 3 uur lang op je radio. Maar eerst is nog, zoals net beloofd, The Killers. Hot Fuzz was hun debuutalbum, waanzinnig. En dat was heel veel mensen dachten toen dat het een Britse band was. Met Mr. Brightside en Somebody Told Me en Jenny Was a Friend of Mine. Ze hebben het niet echt bewust als een reactie erop gedaan. Maar het zat toch wel ergens diep. Want hun tweede album, Sam's Town, was juist super Amerikaans. En dan sprak ik heel erg de liefde voor Bruce Springsteen uit, bijvoorbeeld. Echt het Amerikaanse album van The Killers. Niet zo heel gek, ze komen ook uit Amerika, ze komen uit Las Vegas. En dat album kwam vandaag exact 20 jaar geleden... op 8 oktober 2006... op de nummer 1 plek terecht in de Britse albumchart. Zou daar 3 weken blijven staan op die notering. Daarom een track die je niet zo heel vaak hoort van Sam's Town in...
2: Veenstra vertelt.
0: Je hebt onderweg al helemaal bedacht hoe deze avond moet verlopen. Samen de stad uit, ergens heen waar je de sterren kunt zien. Een hand die de jouwe zoekt en misschien eindig je wel aan zee... met je schoenen in het zand. In je hoofd gaat het helemaal vanzelf. Tot die ander werkelijk ineens naast je zit... en je helemaal bewust wordt van je handen, je woorden... en de afstand tussen jullie. In dit nummer van The Killers kun je precies die spanning horen. Iemand doet een vrijmoedige uitnodiging... maar laat ondertussen merken hoe weinig ervaringen hij eigenlijk heeft met intimiteit. Het verlangen is er al. Nu het vertrouwen nog. Dat maakt de grote gebaren ineens heel aandoenlijk. Je kunt jezelf al als de hoofdrolspeler in een romantische film voorstellen... maar uiteindelijk moet je toch echt zelf die eerste stap zetten. Brandon Flowers trekt het verlangen helemaal door tot onder de huid. Letterlijk. Zo dicht bij elkaar willen komen dat jullie botten elkaar zelfs raken. Een vreemd, bijna onhandig beeld voor iets heel herkenbaars... namelijk de behoefte om alle afstand op te heffen. Je wil iemand aanraken en daarmee ook antwoord krijgen. Wil jij dit ook? Mag ik dichter bij je komen? En ondertussen klinkt de muziek alsof de hele wereld alvast feest viert... omdat jullie elkaar gevonden hebben. Die uitbundigheid geeft de verteller precies de moed die hij nodig heeft. Want in je hoofd kun je zo'n avond eindeloos repeteren. Maar ergens moet je ophouden met bedenken hoe het zou kunnen zijn... en echt zelf je hand uitsteken. Oh.

0: fijn om deze weer een keer te horen. Sam Stone, 20 jaar geleden vandaag, werd het nummer 1 in de Britse albumchart. 20 jaar geleden zat dit nummer echt vast in mijn cd-speler in mijn auto toen. Wat een album. En lekker om weer een keer te luisteren naar Bones van The Killers. 3 uur lang, Erik Kortom op je radio. Alles over jou en mijn ijzeren long heeft te maken met menselijk gedrag. Alles over jou en mijn ijzeren long heeft te maken met menselijk gedrag. In die cryptische, iets wat vreemde zin zitten de 3 titels verstopt van de liedjes waar Erik zo meteen begint in de Kink 90s Break.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Kink. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
7: Shape the future with confidence. EY.
8: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiquetet. En vamos naar Beterbed.
12: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: Het eten is klaar, aan tafel.
15: Zo, dat ziet er lekker uit.
16: Ja, een broodje.
17: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
18: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
19: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
20: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Veel onduidelijkheid na een grote politieactie in het Brabantse Geldrop. Dat schrijven regionale media. In alle vroegte viel een zwaar bewapend team daar een bedrijfspand binnen. Daarna kwam een groot aantal rechercheurs onderzoek doen. Waarom dat gebeurde en of er iemand is opgepakt, is nog onbekend. 2/3 van de Nederlandse jongeren vindt het praten over mentale gezondheid geen taboe meer. 5 jaar geleden vond ruim de helft dat nog wel lastig. Nu merken ze dat ze niet de enige zijn met bijvoorbeeld stress of onzekerheid, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Wel raakte 1 op de 6 jongeren vrienden kwijt door te open te zijn. Kinderrechtenorganisaties willen permanente wetgeving die online kindermisbruik moet voorkomen. Er wordt al jaren over gesteggeld, maar nog steeds verschijnen grote aantallen misbruikbeelden online. Dat zeggen onder meer Defence for Children en Terre des Hommes. Ze willen dat internetbedrijven verplicht worden om maatregelen te nemen. En het lijkt erop dat we minder vaak rijden doordat de brandstofprijzen al tijden door het dak gaan. Het CBS zegt dat Nederlandse huishoudens in augustus minder geld besteden aan benzine en diesel dan vorig jaar. Opvallend genoeg werden er wel meer auto's gekocht, maar dat zijn lang niet meer altijd benzine- of dieselwagens. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag wisselvallig. In het oosten regenachtig, verder in het land buien, maar dan wel gemixt met zon. Er staat veel wind en het wordt maximaal 15 à 16 graden.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. Het hoogtepunt hebben we inmiddels gehad. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is extra vertraging tussen Amersfoort-West en Barneveld. Nu 12 kilometer file met een uur extra reistijd. Er ligt daar rommel op de weg. Er zijn opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Utrecht en Veenendaal over de A27 en de A12. Dan de A2 Maastricht-Eindhoven. Daar zien we de nasleep van een ongeluk. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide 3 kwartier extra reistijd. De rijbaan is daar wel weer vrij. Op de A2 bij Den Bosch naar Utrecht tussen Vught en de afrit Geldermalsen 3 kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade. Ook 3 kwartier vertraging, dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Renkum. Langzaam rijden en stilstaan met 3 kwartier vertraging na een ongeluk. A50 Zwolle-Arnhem tussen Apeldoorn-Noord en knooppunt Waterberg. Een uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.
2: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op Kink

is donderdag en tijd voor een belachelijke King Night Break. Ja, kan niet anders zeggen. Alles over jou en mijn ijzeren long heeft te maken met menselijk gedrag. Slaat nergens op, maar ik denk dat het wel te doen moet zijn. Wat, welke drie platen zijn dit? Alles over jou en mijn ijzeren long heeft te maken met menselijk gedrag.

was het niet zo erg ingewikkeld. My Iron Lung. Ja, die, ja, hoe moet je die anders vertalen? Radiohead. Everything About You, Ugly Kid Joe and Human Behavior van Björk maakte alles over jou. En mijn ijzeren long heeft te maken met menselijk gedrag. Gio. Ja, een van de twee. En Tara, die had het hartstikke goed. Goed gedaan op deze mooie donderdag. Zometeen Talking Heads en de Zoetens. Maar eerst Freedom. Dit is de staat.

Dit is Kink. Kink. Alternative Rock Radio.

0: En maybe's en dan buts, niet als in billen of konten, maar voorbehouden, hè. Ifs, buts en maybe's. Cloud Service hoorde je zometeen hier op Kink. Onder andere Biffy Clyro en The War on Drugs. Maar ook drie platen uit iemands stemlijst. Ik ga nog niet vertellen wie. We gaan het weer wat spannender maken. Straks drie platen. Als je tijdens die platen appt, omdat je jouw drie platen hoort en je naam op de radio, dan krijg je een Kink-shirt.
1: Kink. Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: De Mega Jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
8: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapming Dagstein.
11: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Dames en heren, maak het spannender. Manon van der Leek. Manon van der Leek. Jij bent de gelukkige. Ik heb je stemlijst geplunderd. Interpol, Callio en Metallica. Dat zijn de drie die je gaat horen als jij...

krijg vier mensen binnen die zeggen, hallo, ik ben er. Maar één ervan was Manon van der Leek. Goed gedaan. Ja, je bent toch, je luistert gewoon. Mooi Manon, bij deze krijg jij van mij een gloednieuw, echt fonkelnagelnieuw kink shirt. Gefeliciteerd daarmee alvast. Dit is Biffy Claro en Many of Horror.

0: Kink, The Offspring, The Cure, The Hives... en ik ga weer iemands stemlijst plunderen. Ja, waarom? Nou, gewoon omdat het kan.
1: Kink. Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Jumbo's Bijbel.
1: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamel erbij.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: 10:00. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Gerechtsdeurwaarders slaan alarm over vertragingen bij rechtbanken. Zaken over bijvoorbeeld huurschulden liggen soms maanden of zelfs jaren stil. En dat zorgt er volgens de beslagleggers voor dat de problemen alleen maar groter worden. In een brandbrief wordt de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om samen naar een oplossing te zoeken. Zwaar bewapende agenten en rechercheurs met gezichtsbedekking zijn vanmorgen een bedrijf in het Brabantse Gelderop vlakbij Eindhoven binnengevallen. Er is nog veel onduidelijk, zeggen regionale media. Zo is het niet bekend of er iemand is aangehouden en ook niet waarom de politie actie werd gehouden. Kinderrechtenorganisaties willen actie van de politiek in de strijd tegen online kindermisbruik. Er wordt al jaren over wetgeving gepraat, maar intussen loopt het internet elke dag weer vol met beelden van misbruik, zeggen ze. De organisaties willen dat bedrijven wettelijk verplicht worden om het verspreiden van dit soort beelden te stoppen. En na een tijdelijke daling kruipt de benzineprijs weer omhoog. De adviesprijs van een liter €95 staat vandaag op ruim €2,71. Een dikke week geleden werd het record van €2,73 genoteerd. Oorzaak is de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De adviesprijzen gelden overigens vaak alleen langs de snelweg. En dan nu het weer van Weer Online. Buien en droge momenten wisselen elkaar af en vanmiddag komt er vanuit het noorden wat vaker zon tevoorschijn. Het waait matig tot hard en het wordt een graad of 15 à 16.
9: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
11: Met zometeen de Hives. Editors. Maar eerst AC/DC.

Dat is een ongelooflijk lekker bandje. Als je ze nog nooit live hebt gezien en ze zijn toch wel weer eens een keer in de buurt, ga dat bekijken. The Hives and Hate to Say I Told You. Zo, zometeen The Offspring en Manic Street Preachers. Maar eerst In Between Days, dit is The Cure.

0: Nothing van Higpi. En daarvoor A Design for Life van de Manic Street Preachers. Deze hele week de Kinks 1500 stembussen zijn geopend. Hè. Mocht je dat nog niet weten, dan kun je daar je stemmen uit gaan brengen. En als je dat doet, dan maak je kans op dat ik je stemlijst ga plunderen. Want deze hele week op ieder half uur haal ik 3 platen uit iemands stemlijst. Die draai ik op de radio, vertel je naam erbij. En als je dan tijdens die 3 platen mij appt, krijg je een gloednieuw Kinks shirt. Dus wie weet. Zometeen 3 platen. Van wie? Dat vertel ik zo.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.

0: thuis.
1: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Kink. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister... Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis. Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
6: Goed plan, zonneplan.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
8: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

bij Kink. De maand van de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

pindakaas. Ik zit te zoeken, maar ik krijg wel alle andere mensen binnen zijn rij. Dan hoor ik nou... Ja, tuurlijk, weet je, het overlapt natuurlijk elkaar wel eens. Is dit nou mijn lijst? Dat zou eens goed kunnen. Maar niet die van Laura Dobbe, en die had ik nodig. Dus helaas, Laura, wel een lekker lijstje. Tame Impala, Let It Happen, The Cult, She Sells Sanctuary... and The Black Keys, Gold on the Ceiling. Het is 8 oktober vandaag en ik ga even terug in de tijd. In 1977, staan twee gigantische hits van Queen op dezelfde single. A-kantje, B-kantje. Namelijk We Will Rock You en We Are The Champions. Als je die hebt, zou er goed op passen en een beetje zuinig op zijn. Want als hij in goede staat is, is hij ook nog eens een keer geld waard. Chris Martin vraagt in 2003 aan de Australische politie of ze een aanklacht willen intrekken. De frontman van Coldplay zou de ruit van een auto hebben ingetikt met een baksteen. Hij zou vanuit de wagen gefotografeerd worden vanuit die auto. En hij, nou, daar werd boos. De politie laat inderdaad de zaak vallen. En dat was het. Daar stond een punt achter. En dan Eddie Vedder ontmoet zijn toen nieuwe collega's van Pearl Jam voor het eerst in 1990. Ze beginnen vrijwel meteen met het opnemen van een aantal nummers die vervolgens op het debuutalbum 10 komen te staan. Nou, en de rest is zo'n beetje history, want dat is een plaat die wij hier op Kink nog alles in alle vormen en soorten en maten draaien. Of het nou in de Kink 1500 is of in de Kink Album Top 1000. Overal de plaat en de desbetreffende nummers die erop staan komen heel veel langs. Dit is Oceans van Pearl Jam. Oh.

0: zometeen hier op Kink. Oasis, Queens of the Stone Age en Muse.
1: Kink. Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi. M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij kast.

0: de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Door vertragingen bij rechtbanken ontstaan grote problemen, waarschuwen gerechtsdeurwaarders. Zittingen worden niet op tijd gepland en uitspraken blijven uit, waardoor zaken maanden tot jaren stil liggen. Bij bijvoorbeeld huurzaken kan een behapbare schuld dan makkelijk uitgroeien tot een ingrijpend hoog bedrag, zeggen beslagleggers. Bij de verschillende ministeries moeten voor eind volgend jaar 750 regels simpeler of helemaal weg. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg. Hij wil bereiken dat regeldruk afneemt en dat levert de overheid ook geld op. Elk ministerie heeft een eigen doel gekregen. Bij infrastructuur en waterstaat moeten de meeste regels op de schop. Het wegbezuinigde BNN-VARA-programma Kassa maakt een doorstart. Het televisieprogramma verdwijnt wel, maar Kassa gaat online verder. Al is nog niet duidelijk hoe. De NPO en BNN-VARA hebben dat besloten na de nominatie van het programma voor de Gouden Televisiering. Die wordt vanavond uitgereikt. En een verrassende actie in de skiwereld. De Amerikaanse bond heeft Lindsey Vonn opgeroepen voor het nieuwe seizoen. Dat is opvallend. Vonn kwam eerder dit jaar tijdens de Olympische Spelen lelijk ten val en brak daarbij haar been. Ze moet binnenkort opnieuw worden geopereerd en zal daarna waarschijnlijk weer maanden moeten revalideren. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn zowel buien als droge momenten. Vanmiddag laat de zon zich vanuit het noorden wat vaker zien. En er staat een matige tot krachtige wind. En het is 15 of 16 graden.
2: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
4: Met zometeen Oasis, Elbow. Maar eerst Good Charlotte.

wachten totdat ik uiteindelijk een keer te horen kreeg dat ik die kaart had. En nu heb ik ze. En ik kan niet wachten. Nou, dat leeft als een tierenlier. Oasis hoor je dus. Some Might Say. Zometeen. The Wombats, David Bowie. Maar eerst The Queens of the Stone Age and Where the Goth Girls At.

0: Cryogen hoorde je van Muse. Oké, even een receptje. Neem een zolderkamer, voeg daar wat opnameapparatuur en een hele hoop samples aan toe. Laat het sudderen met een flinke dosis talent. En wat je dan krijgt is een Kink-album top 1000 classic van de Beastie Boys. Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink. Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Deze week in de bonus, AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional, 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Weet jij toevallig Olivier Stal? En heb jij in je kinklijst Incubus, Blur en Soundgarden staan? Nou, dan moet je even gaan appen, want ik heb namelijk voor jou een kinkshirt.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: bij Black Hole Sun kreeg ik hem binnen. Ja hoor, ik ben er. Olivier Stal. Koos voor onder andere Incubus Drive, Blur the Narcissist en Soundgarden's Black Hole Sun. Heeft mij geappt dat hij er klaar voor was en present. En krijgt dus van mij een gloednieuw Kink shirt.
1: Kink album top 1000 classic.
0: License to Ill. Beastie Boys 1986. God almachtig, wel een tijd geleden. Staat op 401, is 209 plaatsen gekelderd. Dat is toch wel jammer, jongens, vind ik. Echt waar. Maar goed, staat op 401, dus nog steeds niet in de gevarenzone, maar toch. Album werd voor een groot deel geproduceerd op de zolderkamer van Rick Rubin. Kan je nagaan, de zolderkamer. Drie leden van de Beastie Boys gingen regelmatig naar clubs, dronken zich daar helemaal binnenste buiten. Schreven we stukken tekst die uiteindelijk ook nog op het album terecht zouden komen. Dat hield het allemaal wel echt en noem je dat in contact met het leven, zou ik maar zeggen. Op het album wordt heel veel gesampled, zoals het openingslied van de serie Mr. Ed. His name is Mr. Ed, met het paard, de talking mule, de pratende paard. Daarnaast worden de drums van Led Zeppelin gesampled. Dat mocht, is me echt altijd nog steeds een raadsel dat ze Bonham mochten samplen. Maar goed, nummer Slow and Low is geschreven door Run DMC en Slayer-gitarist Kerry King, hoor je op No Sleep Till Brooklyn. Een zeer uiteenlopende plaat dus. Leden van de Beastie Boys waren een jaar na het verschijnen van deze plaat bijna blut, omdat ze het groot deel van het bedrag wat ze hadden moeten krijgen van het label gewoon niet ontvangen hadden. Ze werden onder druk gezet om een tweede plaat te maken, op die manier wat uiteindelijk gebeurde. En toen kregen ze al dat geld in één keer en hebben ze allemaal opgedronken. Nee hoor, dat niet. Maar ze hebben het wel over de balk gesmeten, weet ik uit betrouwbare bron. License to Ill van Beastie Boys uit 86 is vandaag de Kink Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zometeen Fight for Your Right to Party. Maar eerst No Sleep Till Brooklyn.
1: Kink Album Top 1000

morgen natuurlijk weer een nieuwe Kink Album Top 1000 Classic. Dan in vrijdag Corvée. En dan heb ik het over Mama Said van Lenny Kravitz. Dit is de Kink XL van deze week. En die is lekker, die is fijn en die is mooi. En die is nieuw van Placebo en heet Helen Keller.

0: Ik wens je heel veel plezier met Isabel. Ik ben er morgenochtend weer, maar dan om 8 uur. Want morgen is het vrijdag en is het tijd voor Vrijdag Corvée. Een hele vrijdagochtend samen met Margiel Vinstra. En ik zijn gek. Maar dan vanaf 8 uur. Dus ik zie je even. Ik spreek je morgen gewoon om 8 uur. Toch? Ja, en anders om 9 uur. Of om 10 uur. Of 10 over 10. 10 over half 11. Dan zie maar. In ieder geval tot morgen. Doei.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Rusland is niet langer alleen een agressor, maar onze vijand. Dat zegt defensieminister Dilan Yeşilgöz. Volgens de minister stelt Rusland de westerse samenleving op de proef en bereidt het zich mogelijk voor op een conflict met de NAVO. De minister vindt daarom dat er haast moet worden gemaakt met het versterken van defensie. Weer een steekpartij op een school in Polen. Een oud-leerling van een basisschool stak een leraar en een conciërge neer. Die laatste overleefde dat niet. De verdachte van 15 is opgepakt. Zijn motief is onduidelijk. Gisteren was bij een school 50 kilometer verderop ook een steekpartij, waarbij 9 gewonden vielen. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 doden en ruim 10 gewonden gevallen bij een Russische aanval op 2 bussen. Ook op andere plaatsen in het land, waaronder hoofdstad Kiev, kwamen mensen om het leven bij nieuwe aanvallen. Volgens de Oekraïense president Zelensky wil Rusland de aanvallen op het land verder opvoeren. En mensen die nog achterstallig alimentatietoegoed hebben, moeten daar langer op wachten door problemen bij de uitvoerende organisatie. De sfeer is slecht, de werkdruk hoog en de systemen verouderd, zegt staatssecretaris Van Brugge. Haar ministerie heeft nu meer invloed opgeëist, maar dat levert weinig verbetering op. En dan nu het weer van Weer Online. Droge momenten en buien wisselen elkaar af. Ook komt de zon af en toe tevoorschijn. Er staat wat wind en het wordt 15 à 16 graden.
14: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
15: Succes en commerciële druk. In Bloom, Nirvana.

0: Kink.
1: Hele goede middag. Is wel hier tot 3 uur op Kink. Donderdag alweer en best een onstuimig, hè? Jeetje meneetje, het is nu toch wel echt een beetje herfst geworden. Ik had het vanochtend voor het eerst weer een beetje chilly. Dus ja, de herfst is er nu echt wel. Wat er ook is, hele goede fijne alternative muziek hier bij Kink. Onder andere van Alice in Chains, Rooster heb ik voor je. Arctic Monkeys met Crying Lightning. En nu Talk Talk, Such a Shame.

0: Beach the Elephant, Beaches in Tennessee. Hebben ze eigenlijk wel beaches in Tennessee? Even kijken hoor. Ja, ze hebben wel beaches, maar dan zoetwaterstranden. Aan meren en rivieren, want Tennessee is door land omgeven en heeft geen zee. Oké, weet ik dat ook weer. Gratis en voor niks deze informatie. Wat krijg je zo meteen ook gratis en voor niks voor me? Van me. Gaat lekker, hè, zo. Green Day met Longview, Vance Joy met Riptide en ook Kaiser Chiefs onderweg met Ruby.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Kink. Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
6: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
11: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
14: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
15: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
16: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
17: Slecht plan.
16: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
17: Goed plan, zonneplan.
18: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
19: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Hero Bikker, jij maakt kans op zo'n Kink 1500 t-shirt, want je hebt namelijk je lijstje ingestuurd. Daarin onder andere Green Day met Longview, Vance Joy Riptide en Kaiser Chiefs met Ruby. Dus Hero Bikker, als jij mij nou even een appje stuurt voordat die 3 platen voorbij zijn, dan ben jij de trotse eigenaar van een Kink t-shirt.
3: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

Hero Bikker. Hero, jouw naam betekent held. En je bent ook een held, want je was prima op tijd om te reageren op jouw 3 tracks uit je lijstje. En Hero Bikker, dat levert jou dus een heel mooi Kink 1500 t-shirt op. Gefeliciteerd. Bleach 93 is onderweg met Figure 8. Nu eerst The Strokes en Someday.

0: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
0: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig. Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
4: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
9: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De geweldsuitbarsting in Overasselt van vorige maand heeft de gemeente al honderdduizenden euro's gekost. De forse rekeningen zijn onder meer voor het sluiten van woningen en het invoeren van cameratoezicht. De gemeente wil dat het Rijk meebetaalt, omdat de problemen volgens haar het hele land aangingen. Na afloop van de pro-Palestina-demonstratie gisteravond in Amsterdam zijn bij het stadhuis ramen vernield en met rode verf teksten gespoten. Burgemeester Halsma zegt dat de gemeente aangifte heeft gedaan. Vernielen heeft niks met demonstreren te maken, zegt ze. Ze was ook boos om het bejubelen van Hamas tijdens de betoging. Het gaat nog lang duren voordat het Openbaar Ministerie de achterstanden door de hek van vorig jaar heeft weggewerkt. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport. Het OM greep meteen in door alle systemen offline te halen, maar die bleken sowieso niet goed beveiligd. Daar is nu van alles aan gedaan, maar er moet nog heel veel gebeuren. En in Londen is een 24-jarige man die voor de Britse marine werkt opnieuw opgepakt voor spionage. Dat gebeurde vorig jaar ook al in hetzelfde onderzoek. Hij wordt ervan verdacht dat hij geheime informatie heeft verzameld en gekopieerd. Volgens Britse media deed hij dat voor Rusland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt 15 of 16 graden bij een frisse noordwestenwind. Vanavond komt nog een enkele bui voor.
9: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
11: Scherpe satire op Amerika. Amerika. Rammstein.
9: Kink.

Nieuw fris bandje Kyo, that's me. Kink. En me, Isabel, die moest gisteren pasfoto's laten maken. Want het is namelijk weer tijd om mijn rijbewijs te laten verlengen. En nou heb ik het sowieso niet zo op foto's maken. Maar even tussen jou en mij en met iedereen eigenlijk pasfoto's. Die zijn toch altijd zo ongelooflijk lelijk. Je ziet er altijd uit als een soort van verlopen crimineel. Maar goed, je doet er niks aan, dat hoort allemaal tegenwoordig zo. Dus ik naar die winkel toe om die pasfoto's te laten maken. Toen was ik klaar. Toen vroeg ze nog aan me, wil je een extra setje? En dat vind ik altijd zo'n stomme vraag. Ik denk, wie wilde nou een extra setje van zulke lelijke pasfoto's? Dus die heb ik niet genomen. En vervolgens vroeg ze aan me, zullen wij het alvast doorsturen, je aanvraag naar het RDW? Toen keek ik er met hele grote ogen aan, zo van, wat bedoel je nou? Nou, blijkbaar kan dat dus tegenwoordig bij bepaalde shops. Die hebben dan zo'n licentie. Zij downloaden dan al die foto's. Zij zorgen ook dat die helemaal correct is en juist is. En dan wordt via hun alvast die aanvraag ingediend. Krijg je een code. Met die code log je in. En dan enkele dagen later dan krijg je een berichtje dat je dus op het gemeentehuis je rijbewijs op kan halen. En het leuke is, dan hoef je ook niet in de rij te staan. Nee, je kan dan gewoon meteen patsbom zo bij het afhaalloket. Dus ik vond dat een mooie ontwikkeling, om het zo maar te zeggen. Maakte het iets minder erg om die pasfoto's te laten maken. Oké, genoeg gepraat. Het is tijd voor een beetje muziek weer, hè? Vind je ook niet? Violet Grohl heb ik zo meteen voor je. Kings of Leon.

0: Zometeen dan ga ik 3 tracks draaien van iemand die gestemd heeft op de Kink 1500. Tracks van Youngblood, Portishead en Snow Patrol. Nou, komt dat je nou bekend voor en denk je, hey, die had ik ook in mijn lijstje? Extra reden om goed op te letten, want als ik zometeen jouw naam noem, dan maak je kans op een heel mooi fijn t-shirt.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink. Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
7: Shape the future with confidence. EY.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
11: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
13: Het eten is klaar, aan tafel.
14: Zo, dat ziet er lekker uit.
15: Ja, een broodje.
16: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
17: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
18: Hola, ¿dónde está mi casa?
17: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
18: Paella, paella.
17: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
18: Buenas noches.
17: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
19: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
20: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
21: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
1: Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe King 1500 shirt.
0: Leila aan de weg. Jij maakt kans op zo'n King 1500 t-shirt. Zo'n prachtige mooie nieuwe lijn t-shirt. Als je tenminste reageert, binnen de volgende drie platen. Platen die jou wel heel erg bekend voor gaan komen. Want jij hebt ze namelijk in je lijstje gezet voor de King 1500. Youngbloods met Hello Heaven Hello. Portishead met Glorybox. En Snow Patrol, Take Back the City. Oeh, very, very nice, Leila. Nou hoop ik ook nog dat je very, very nice even reageert via de app tijdens die platen. En dat ik jou blij mag maken met een gloednieuw King t-shirt.
1: King 1500, jouw stemlijst. King 1500.

Hello Heaven, hello. En hello Lea, handen weg. Helaas zie ik je niet terugkomen in de app. Dus gaat het King-t-shirt helaas aan je neus voorbij. Maar onze eeuwige dank voor het stemmen. Dank je wel. En dan natuurlijk luisteren naar de King 1500... die we vanaf 19 oktober uit gaan zenden hier op King. Wat ik nu uit ga zenden op King is Linkin Park, Fontaine's DC, na Sweden Animal Nitrate.

0: Linkin Park, One Step Closer. En daarmee zijn we ook One Step Closer to Royal Blood met 10 over 10. Want die ga ik zo meteen draaien. Ook de Pretty Reckless met About You. Onderweg klassieker van The Counting Crows. En ook de Golden Earring. Zometeen hier op Kink.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie Bol.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bol, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
12: Ik ook niet.
13: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
14: We kunnen door.
13: Direct door. Allianz Direct.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Defensieminister Yesogus wil andere EU-landen oproepen om meer geld en middelen te leveren aan Oekraïne. Dat gaat een zware winter tegemoet, zegt ze. Yesogus doet een beroep op andere landen omdat ons land volgens haar al eerder geld voor steun naar voren heeft gehaald. Onder meer Denk en PVV zijn sceptisch. Het dodental door een Russische aanval op 2 bussen in het oosten van Oekraïne is opgelopen naar 30. 18 mensen raakten gewond. Ook bij aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen doden, waaronder kinderen. President Zelensky herhaalde zijn oproep om meer defensiesteun nu Rusland zijn land steeds intensiever aanvalt. Er zijn opnieuw bekladdingen met hakenkruizen gevonden in het Zuid-Hollandse Nieuw-Lekkerland. Volgens de gemeente gaat het om andere plekken dan eerder deze week, toen er ook al op ruim 30 plekken hakenkruizen en Israëlische vlaggen met een hakenkruis in plaats van de Davidster werden gevonden. Alle plekken zijn inmiddels schoongemaakt. En in het Belgische Luik geldt een samenscholingsverbod nadat protesten van scholieren tegen onderwijsbezuinigingen in geweld uitmondden. Zo werden ramen van scholen ingeslagen, meldt VRT. De protesten zijn voor een deel overgeweid uit Frankrijk, waar sinds eind vorige maand scholieren demonstreren tegen onder meer te grote klassen en het lerarentekort. En dan nu het weer van Weer Online. Zon, wolken en enkele buien wisselen elkaar af. Vanuit het noorden wordt het steeds droger en schijnt vaker de zon. Het is een graad of 15 à 16 en vanavond nog een enkele bui.
18: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
0: Emotionele verdoving. Novocaine for the soul. Eels.
18: Kink.

Vicky, dit is Fire Frans Ferdinand. Kink. Goede donderdagmiddag. Gezellig dat je luistert naar Kink. Helemaal fijn dat je er ook bij bent. Vandaag 8 oktober 2026. Maar ik neem je even mee terug naar 8 oktober 2021. Want toen waren er heel veel gespannen Counting Crows fans. Want toen startte namelijk de officiële kaartverkoop voor het concert van de Counting Crows in de AFAS live in Amsterdam. En dat allemaal in het kader van hun Butter Miracle Tour. Waar ze ook Mr. Jones deden. En Mr. Jones ga ik zo meteen draaien op Kink. Ook de White Stripes onderweg. Eerst I Can't Sleep Without You van de Golden Earring in de live-uitvoering.

0: Heb jij gestemd? Op Inhaler, Radiohead en Paramore voor de Kink 1500? Dan is dit een cue om extra goed op te letten. Zometeen noem ik iemands naam die deze drie tracks in zijn of haar lijstje heeft. En die maakt dan kans op een heel fijn Kink t-shirt. Dus zometeen een track van Inhaler, van Radiohead en Paramore hier op Kink. Kink.
1: Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we drie tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Kink. Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. Korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Mick Tazelaar, dankjewel voor het stemmen. Wat heb je onder andere in je lijstje gezet? Nou, Inhaler met If You're Gonna Break My Heart, Radiohead met Just en Paramore Hard Times. Dus, Mick Tazelaar, deze drie ga ik draaien. En reageer je nou via de app tijdens deze drie tracks of net daarna, dan maak je kans op zo'n gloednieuw mooi Kink t-shirt. Ik hoop je zo meteen te treffen in de app. Mick.
1: Kink 1500. Jouw stemlijst. Kink.

Ik zei Mick Tazelaar, maar het is Mitch Tazelaar. Gelukkig had hij dat zelf ook door. Hij herkende zijn lijstje en hij dacht, die naam lijkt wel heel erg op de mijne. Ik denk dat Isabel zich een beetje vergist heeft. Ja, dat klopt ook. I'm very, very sorry. Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen. Dank je wel voor je stem, Mitch. En een t-shirt, een gloednieuw Kink 1500 t-shirt is naar jou onderweg. Wat is er nu onderweg op Kink? Nou, Florence Road, 7563, Eddie Vedder met Hard Sun en nu Van Halen.

0: van Koren die staat te zwaaien om het van me over te nemen. Ik wens je heel veel plezier daarbij. Hem. Morgen ben ik er weer, dan vanaf 3 uur. En tel ik samen met Jim Voorbeeld met je af naar het weekend. In de tussentijd doe niks wat ik ook niet zou doen en bye bye.
1: Kink. Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft deze week een zogenaamde proxydienst offline gehaald. Die wordt gebruikt door cybercriminelen om hun IP-adres te verbergen. De verbinding loopt dan via een slecht beveiligd apparaat van iemand anders, zonder dat diegene dat doorheeft. De dienst maakte gebruik van honderden Nederlandse apparaten. Het gaat steeds beter met de Amerikaanse vrouw die ter dood was veroordeeld, maar haar executie overleefde. Krista Pike heeft in haar ziekenhuiskamer rondgelopen, zegt een van haar advocaten. Wel is ze nog altijd erg wazig. Eerder was al bekendgemaakt dat ze kon praten. Haar advocaten noemen de mislukte executie een marteling. De ruzie over de renovatiekosten van het Amsterdamse Van Gogh Museum is bijgelegd. Het museum en het Rijk zijn het eens geworden en daarmee is een rechtszaak van de baan. Wat er precies is afgesproken blijft geheim. De opknapbeurt begint over 2 jaar en het Van Gogh Museum blijft dan voor een deel open. En bijna 30 mensen hebben een boete gekregen omdat ze vanuit de auto een zwaar ongeluk op de A58 hadden gefilmd gisteren. Bij het ongeluk raakten 2 mensen gewond. De boete is bijna €450. Op Instagram schrijft de politie dat het filmen van een ongeluk onfatsoenlijk is en bovendien erg gevaarlijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een wisselvallige dag bij 15 of 16 graden. Vanavond minder buien en 's nachts is het droog. Morgen opnieuw buien, veel wind en een graad of 16.
1: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op

Heeft inmiddels alles en iedereen door dat we in oktober zitten. Dus geen gekke augustus temperaturen meer. Meer gewoon een buiig, fris windje, wateren, zonnetje. En Garbage, I Think I'm Paranoid hoorde je op Kink. Mijn naam is Stefan. Zometeen hoor je de Clash. Eerst de nieuwe Nothing But Thieves. A Different Kind of Happiness.

0: Medekinkers met tatoeages. Ik heb jullie nodig om een plannetje uit te voeren. Het zou namelijk zo leuk zijn als dit lukt. Dus heb je een tatoeage en vooral een muzikale tatoeage? Nou, ik leg je zo uit welke ik precies zoek. En je hoort ook Guns N' Roses over een paar minuten.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De Kink 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink. Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
8: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
7: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
13: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
14: Slecht plan.
13: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
1: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
0: Ik heb weer in een stemlijstje van een medekinker zitten grasduinen. Daar 3 tracks uitgehaald. Zijn de Mumford & Sons, Winter Winds, Dropkick Murphys, Rose Tattoo en Guns N' Roses Estranged. Die komen uit het stemlijstje van Rianne van Capelle. Rianne van Capelle, als je luistert, laat het weten via de Kink-app. Want dan levert dat jou een Kink 1500 shirt op.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

stemlijstje van Rihanna. Deze Mumford & Sons, Winter Winds. De eerste stemwijk voor die King 1500 zit er bijna op, hè? Geen zorgen, je hebt nog een week hoor om je lijst in te vullen voor de King 1500. En dan hoop ik dat het mij in de tussentijd lukt om de tatoeages bij elkaar te verzamelen. Mocht je dat nog niet hebben meegekregen. Kijk, we weten nog niet helemaal hoe die lijst eruit gaat zien. Maar het lijkt mij vet om tegen de tijd dat we dat wel weten. De top 3, de top 5, de top 10. We moeten even kijken hoeveel we bij elkaar kunnen verzamelen. Maar om dan dat op een rijtje te zetten in tatoeagevorm. Omdat die muziek van de King 1500 letterlijk onder de huid gaat zitten. En hoe vet zou het zijn om op die manier te laten zien hoe belangrijk deze nummers zijn. Voor jou, voor mij, voor heel veel andere medekinkers. Dus mocht je toevallig een tatoeage hebben van een liedje waarvan je denkt, nou, die kan wel eens hoog gaan eindigen in de King 1500. Laat het even weten. Ik zoek bijvoorbeeld nog Muse. Die staat meestal wel hoog in de lijst. Metallica, Rage Against the Machine. We sturen een berichtje via de King app. Dan gaan we dit stuntje gewoon proberen te fixen, hoor. Zometeen hoor je Leap, eerst Live en Selling the Drama.

0: back. Nieuwe muziek van Leap, Bloodlines hoorde je. Het is bijna 4 uur.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert.
0: Ik hoop niet dat je een vakantie hebt geboekt naar een ander continent. Nee, dan zou ik het eventjes dubbelchecken. Hoezo, dat hoor je zo meteen. En net als Witten.

0: the breeders.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Kink. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Voor het bedreigen van een filmploeg van Pound is een man veroordeeld tot 4 maanden cel. Toen hij in het Amsterdamse Oosterpark opeens een camera op zich gericht kreeg, trok hij een mes en dreigde een beveiliger neer te steken. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. In België is het proces begonnen over de dood van het 4-jarige jongetje Dean. Een Nederlandse vrouw zit vast voor betrokkenheid, maar houdt vol onschuldig te zijn. Volgens de Belgische justitie heeft haar ex-vriend het kind gedood. Het lichaam van Dean werd 2 jaar geleden gevonden op het Zeeuwse werkeiland Neeltje Jans. KLM moet de komende maanden vluchten schrappen omdat er te veel vliegtuigen kapot zijn, meldt de Telegraaf. Het gaat om vluchten op 5 routes naar andere continenten en het duurt tot begin maart. Een hoge baas van KLM zegt dat er zo meer duidelijkheid is voor reizigers, ook vanwege de herfstvakantie die komend weekend begint. En een avondje uit eten wordt volgend jaar duurder, verwacht de voedselsector. Restaurants, broodjeszaken en cafés gaan bijna 5% in prijs omhoog. Ze zeggen dat het komt doordat het eten duurder is geworden. Ook zijn klanten kritischer geworden. Ze willen waar voor hun geld. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een wisselvallige dag bij 15 of 16 graden. Vanavond minder buien en 's nachts is het droog. Morgen opnieuw buien, veel wind en een graad of 16.
14: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen, dus het wordt nu vrij snel drukker op de weg. De meeste vertraging heb je onder meer op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam voor de Zuurhofbrug. Door de werkzaamheden daar ben je ruim 1 uur langer onderweg. Het is ook druk op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. 35 minuten vertraging heb je daar. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het aansluiten tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Vertraging is 20 minuten. In het zuiden heb je een half uur tijdverlies op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Venlo en Horst. En op de N57 Brouwersdam richting Middelburg staat een pechgeval bij Vrouwenpolder. Dat kost je een kwartier extra.
12: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
0: Zometeen hoor je de Breeders na With Temptation en Ice Queen.

0: jij toevallig de nieuwe van Placebo al gehoord? Die heet Helen Keller. Ik vind hem heel fijn. We vinden hem allemaal heel fijn bij King. Want het is de King XL deze week. En als je hem nog niet gehoord hebt, wil ik hem zo graag aan je voorstellen. Eerst...
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: De datum is 8 oktober, de dag die de boeken in zal gaan als de dag van de Gouden Televisiering. De belangrijkste televisieprijs van Nederland wordt vanavond weer uitgereikt aan... Nou zou ik de genomineerden kunnen opnoemen. Wie zijn er genomineerd eigenlijk? Ik heb geen idee. Het maakt me niet zo heel veel uit, merk ik. Maar ik ga wel kijken. Want het kan toch niet anders dat je een televisiergala hebt... en dat er dan geen eerbetoon aan Wim T. Schippers komt. Die moet er toch komen? Ernie moet ergens opduiken. Of Graaf Tel die dan de televisiering uitreikt. 1 televisiering! Dat lijkt me wel het minimale wat je kan doen. Het zal wel weer janken worden. Maar ik ben oprecht benieuwd naar hoe mooi het wordt. Verder gaat het veel over Mari Carmen Abascal. Dat is die Spaanse vrouw die uit haar huis werd gezet... waarna enorme protesten uitbraken in Spanje. Zij is op 87-jarige leeftijd overleden. En de Rotterdamse haven. Daar hebben ze iets gevonden tegen het stikstofprobleem. Konijnen. Die hebben ze daar in de omgeving, in natuurgebieden uitgezet. En blijkbaar, doordat die bepaalde planten eten... dragen die bij aan stikstofvermindering. En hoeveel konijnen heb je dan nodig, vraag je je misschien af.
3: Hallo, ik ben Graaf Tel. En jullie komen net op tijd om met mij te tellen. Vooruit.
0: Nee, we gaan niet konijnen tellen nu, toch?
3: Dat is 1 konijn.
0: Nee, dat zijn er echt te veel.
3: Dat is 2.
0: We gaan dit niet doen.
3: Dat is 3.
0: Dat tellen... Nee, is helemaal niet leuk. Dat duurt uren. Ik ga door, oké? Is het goed dat ik doorga?
3: Dat is 4.
1: King XL. Dit is de King XL.
3: Dat is...
0: Nee, we stoppen met die konijnen. Dit is Kink. Zometeen hoor je Vampire Weekend. Eerst de Placebo. Hun nieuwe is de Kink XL deze week. De track waarvan wij hier bij Kink zeggen dat je die echt gehoord moet hebben. Omdat die zo ontzettend fijn is. En als je die mist, dat zou balen zijn. Hij heet Helen Keller. En je hoort hem nu

Ik ga iets doen, dat doe ik anders nooit. Ik ga kledingadvies geven. Ja, want morgen is het Paarse Vrijdag. En met alle nieuwtjes van de afgelopen weken over homo-acceptatie en dat soort dingen, denk ik, ik laat het je toch even weten. Je hoeft er niks mee te doen. Maar Paarse Vrijdag is de dag dat mensen, vooral scholieren, in het paars gekleed staan gaan om aandacht te vragen voor homo-acceptatie. Dus mocht je iets paars in je kast hebben liggen, U2 en Pride of Kink.

Zal ik gewoon vast wat verklappen? The War on Drugs hoorde je, who's that? Het is bijna 4:30. Dus zometeen ga ik weer een naam noemen van een medekinker die een stemlijstje heeft ingevuld voor de King 1500. En die dan kans maakt op een King 1500 shirt. Ik kan al wat van dat lijstje laten horen. Het is zo'n goed lijstje. Ik ga het wel doen. Zometeen The Strokes. Yes, yes.

0: dus misschien ook wel jouw naam.
1: Kink. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze contractkeuzehulp zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
4: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De ministeries van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken wisten van niets toen defensieminister Jesselgus Rusland omschreef als onze vijand, meldt het AD. Zij blijven het land de agressor noemen in de oorlog in Oekraïne. Een man zonder vaste woon- of verblijfplaats is veroordeeld tot 4 maanden cel voor het bedreigen van een cameraploeg van Poont. Toen in het Amsterdamse Oosterpark werd gefilmd, werd hij boos en wilde hij een beveiliger neersteken. En Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen, vertelt hij aan de Telegraaf. Zijn lange zwemtochten zijn te zwaar geworden. Ook stopt hij met zijn foundation, waarmee hij miljoenen ophaalde voor kankeronderzoek. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een wisselvallige dag bij 15 of 16 graden. Vanavond minder buien en 's nachts is het droog. Morgen opnieuw buien, veel wind en een graad of 16.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Avondspits is begonnen, een paar bijzonderheden. Het is druk bij Rotterdam en bij Utrecht. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Beest 17 kilometer file. Een half uur vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen tussen Berkel en Rode Rijs en Rotterdam Feyenoord 5 kilometer file. Heel veel vertraging weer bij de Zuurhofbrug op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Verkeer moet via de rechterrijstrook en de vluchtstrook. De N57 Brouwersdam-Middelburg. Door een kapotte vrachtwagen meer dan een half uur vertraging tussen Burghaamsteden en Vrouwenpolder.
3: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
6: Met nu een lijstje waarin de Smashing Pumpkins staan, waarin de Strokes staan en waarin System of a Down staat. Het is het lijstje van Drake Scherer. Drake, als je je meldt via de Kink app, dan heb ik een shirt voor je.
3: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

naar King 1500. Stem op jou.

ik me daarbij aansluiten, René? René zegt via de Kink-app namelijk: het is niet mijn stemlijstje, maar wel heel lekker deze. Smashing Pumpkins, Bullet with Butterfly Wings staat in het stemlijstje van Drake. Als je nog niet gestemd hebt, kink.nl/1500. Dan bepalen we samen wat de beste muziek ooit gemaakt is. Nu Bastille op Kink en Tom.

0: There's a light that never goes out. En dat is het lichtje van de Smiths.
1: ANP Spoiler Alert.
0: Zometeen in het nieuws, als je morgen in Limburg zit en je hebt van tevoren bedacht om een Ubertje naar je huis te pakken, dan moet je even opnieuw nadenken. Je hoort zometeen waarom en ook deze.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Kink. Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
4: Albert Heijn. Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AHA-app.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
12: Shape the future with confidence. EY.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Niet iedereen was op de hoogte dat defensieminister Jezelkus Rusland zou omschrijven als onze vijand. Het AD meldt dat de ministeries van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken van niets wisten. Wat hem betreft wordt Rusland nog steeds de agressor genoemd als het gaat over de oorlog in Oekraïne. Er was even paniek na berichten over een helikoptercrash in de buurt van Den Helder. Maar het blijkt te gaan om een voorzorgslanding, zegt iemand van het helikopterbedrijf. Het toestel landde op een weg in Callantsoog omdat er een vreemd motorgeluid was te horen. Maar volgens de woordvoerder is iedereen oké, net als de helikopter. Mensen die morgen in Limburg een taxi van Uber willen pakken, komen bedrogen uit. Taxichauffeurs staken dan tegen de hoge commissies die Uber doorberekent, meldt L1. Eerst zouden alleen chauffeurs in Maastricht staken, maar nu doen ook hun collega's in Venlo en Roermond mee. En Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen. Aan de Telegraaf vertelt hij dat het te zwaar is geworden. Van der Weijden werd in 2008 Olympisch kampioen en zwom daarna onder meer de Elfstedentocht voor het goede doel. Van der Weijden stopt ook met zijn foundation, waarmee hij miljoenen ophaalde voor onderzoek naar kanker. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Het is een drukke avondspits met meer dan 750 kilometer file aan elkaar. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Utrecht Centrum en Beest. 20 kilometer daarvan. Een half uur vertraging. De linkerrijstrook is door werkzaamheden dicht. Op de A4 is het druk van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en het Ketelplein 26 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 3 kwartier vertraging tussen Zonzeel en Dordrecht, 7 kilometer. A16 Rotterdam-Breda door een kapotte vrachtwagen tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Feyenoord, 5 kilometer file, 20 minuten erbij. En een half uur op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Malden, 9 kilometer file.
17: Tuurlijk, weer een typische donderdagavondspits.
18: Hey, pst, die file is zo voorbij, dankzij filosofie.
19: Er komt een dag dat jij iemands verre voorouder bent.
18: Filosofie, de oplossing voor elke file. Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
19: Zometeen hoor je David Bowie. Eerst Weezer, Island in the Sun.

0: jij een speurneus? Zo ja, dan zijn de komende 10 minuten van jou. Want in 10 minuten hoor je 3 aanwijzingen die samenwijzen op 1 artiest. Maar kun jij raden welke artiest het is?
1: Dossier Donderdag.
0: Met lichte spanning liep de inspecteur het laboratorium binnen. Het nieuws over het gebroken reageerbuisje was hem niet in de koude kleren gaan zitten. Hij hoopte maar dat hij zonder gekke ziektes weer naar buiten zou stappen. Hij pakte zijn UV-lamp uit zijn zak en scheen het over de vloer van het laboratorium. Hij zuchtte. Niets te zien. Op dit tempo zou hij nog eerder een Michelinster of een Nobelprijs krijgen... dan dit onderzoek op te lossen. Zelfs de doodstraf in Tennessee was efficiënter dan hij op dit moment. De inspecteur stopte de UV-lamp terug in zijn zak. Hij stond op en voelde een golf van zelfverzekerdheid over zich heen komen. Ik ga die artiest waarnaar ik op zoek ben verdomme vinden ook, zei hij hardop tegen zichzelf. Het enige wat hij nodig had, dat waren een paar goede aanknooppunten. En die zou hij snel vinden.
1: Het onderzoek is geopend. Aanwijzing 1.
2: Oh, I am so cold.
0: Als je weet welke artiest gezocht wordt, geef het door via de Kink app. En weet je het nu nog niet? Onthoud dan dat aanwijzingen altijd in drievoud komen. Zometeen hoor je Thin Lizzy, eerst Honey I'm Home en Hyperspace Mountain.

0: We zijn op zoek naar een artiest. Misschien heb je net hint 1 al gehoord en moet je kijken wat ik nou vind.
1: Aanwijzing 2. Kink. Alternative Rock Radio.

0: aanwijzing 3.
1: Hij staat! Hij staat! Het is ongekend! Edgar Sonderland heeft hier de oefening van zijn leven geturfd.
2: Hè? Ik dacht dat ik hem echt begreep, maar die laatste is even een beetje raar. 3 aanwijzingen gehad, misschien heb je ze alle 3 gehoord. En weet je ze succesvol te combineren tot 1 artiest? Als dat lukt, laat het weten met een berichtje via de Kink-app. De oplossing hoor je zo, net als de Killers.
0: Kink. Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl. Kink.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina Melk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
4: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
13: Huh?
12: Maak er een potje.

0: die anders doet.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: 6:30. Kink. ANP Headlines.
8: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Russische ambassade wil opheldering van de regering over de vijanduitspraak van defensieminister Yesselgus. Ze willen weten of het een standpunt van het kabinet is en of het een oorlogsverklaring is. Bij een internationale politieactie tegen een drugsbende zijn bijna 50 verdachten opgepakt, onder wie een onbekend aantal Nederlanders. Behalve met drugsmokkel hield de bende zich ook bezig met moorden en ontvoeringen. En in de buurt van Den Helder heeft een helikopter een voorzorgslanding gemaakt. Eerst werd gedacht dat hij was neergestoord, maar iedereen is oké. De piloot maakte de landing omdat hij een gek geluid hoorde. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
9: Dit is even de hart van de ANWB. Het regent hier en daar. Het is donderdagmiddag, het is oktober. Het is een drukke avondspits, kortom. Er staan lange files bij Rotterdam, bij Utrecht en rond Arnhem en Nijmegen. Op de A7 Den Oever-Zaanstad tussen Hoorn, Noord en Purmerend Noord 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Vertraging is een half uur en de rechte rijstrook is dicht. A16 Rotterdam-Breda tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file. Kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 13 kilometer file. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Weesp en Zwolle Centrum 8 kilometer file. Op bergingswerkzaamheden heb je een half uur vertraging. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoop het Grijshoort en Ravenstein 24 kilometer langzaam rijdend verkeer.
7: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
10: Als jij hebt gestemd op Skik op fietsen, Fontaine's DC, Favorite en The Killers When You Were Young, dan bestaat de kans dat jij Annemarie Dijk bent. En als jij Annemarie Dijk bent, meld je dan via de Kink-app, want dan heb ik een Kink-shirt voor je klaar liggen.
7: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

0: terechtkomt. In elk geval opgestemd door Annemarie Skik. En op fietsen, we zitten nog wel in een mysterie. We moeten nog een onderzoek oplossen.
1: Dossier donderdag.
0: De schuifdeuren van het lab sloten zich. De inspecteur slaakte een zucht van opluchting en hing zijn labjas aan het haakje. Hij voelde zich nooit zo op zijn gemak in een laboratorium, maar hij had 3 aanwijzingen gevonden.
2: Oh, I am so cold! Hij staat! Ik sta!
0: De telefoon? Wie kon hem op dit tijdstip nog bellen? Hallo, met de inspecteur, zei hij.
3: Hallo, met Remco.
0: Hoorde hij.
3: Ik bel voor de oplossing van je onderzoek.
0: De inspecteur hield zijn adem in. Hij had de aanwijzingen wel gevonden, maar de oplossing was hem nog een raadsel. Leg het me alsjeblieft uit, zei hij.
3: Je hoorde apengeluiden, monkeys. Je hoorde kou, Artek. En je hoorde Turner, Epke Zonderland. En de frontman van Arctic Monkeys is Alex Turner.
0: De puzzelstukjes vielen nu ook bij de inspecteur op zijn plek. Dit moet het zijn. Bedankt voor je hulp, bracht hij uit.
3: Graag gedaan,
0: zei Remco.
1: Het mysterie is opgelost.

0: zeg ik tegen een hele tevreden Jim Voorwald.
1: Hallo, ja.
0: Jij stopt net een stekker in je laptop en je zegt hij kan opladen.
1: Ja, nee, dat is een van die snufjes die we hebben in deze nieuwe studio.
0: Ik dacht dat je verbaasd was dat het ding überhaupt kon opladen.
1: Nee, dat niet. Nee. Maar
0: die heeft zich voor gemaakt.
1: Dat we zeg maar stekkertjes hebben waar dan extra stekkertjes hier in de studio, waar we dan ook nog eens onze laptop mee kunnen opladen. Nou.
0: Welkom bij Kink.
1: Hou op met me. Wat een luxe.
0: Ontdekt hebben dat we stopcontacten kunnen.
1: Ja, nee. Kinkster. Gewoon eerst wc-kabeltjes die gewoon.
0: Ja, die liggen er gewoon.
1: Ja, wat te gek.
0: Is fijn, hè? Ja. Ik ben benieuwd wat voor technische hoogstandjes je zo meteen nog meer tegen gaat komen.
1: Nou, ik heb begrepen dat de tafel op en neer kan.
0: Dat kan niet. Ja.
1: Ja, dat is toch fijn? Ja.
0: Ja, voor jou zeker, want hij staat nu op mijn hoogte.
1: Ja.
0: Jij moet op je tenen staan.
1: Bijna wel, ja. Ja.
0: Goed. Genoeg over jouw lengte. Laten we het hebben over de muziek. Zometeen na 6 uur hoor je Jim Voorwald met de avondshow. En om te testen of jij er een beetje oké in zit deze avond, spelen we Kinkster. De vraag is, welk liedje is ouder? Soundgarden hoorde je net. Burden in my hand. Jij begint zometeen met deze. I'm free to be whatever I... Kinkster, welke track is ouder? En nou verwacht ik dat je van die wel weet wanneer die ongeveer uitkwam.
1: Ja.
0: Maar ja, Soundgarden, hè?
1: Ja. Daar komt de maybe vandaan. Whatever van Oasis, dat is de definitely. Soundgarden is de maybe.
0: Nou, laten we beginnen met Oasis dan. Welk jaar?
1: 94 dan.
0: Mm-hmm.
1: Althans, het album.
0: En dan Soundgarden, daarvoor of daarna?
1: Ik zeg dat Oasis ouder is bij deze.
0: 94 was correct.
1: Ja.
0: Soundgarden ja. Is
1: ook
0: uitgekomen in... 1996.
1: Oh.
0: Dus je hebt het helemaal goed.
1: Ik dacht straks is het een track van Super Unknown, weet je wel. En dan is het net daarvoor, dat soort...
0: Nee, je mag gewoon tevreden zijn met jezelf. Zometeen Jim Voorwald, ik spreek je aankomende maandag weer.
2: Lopperdop, wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Kink. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstuin.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
11: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Het eten is klaar, aan tafel.
14: Zo, dat ziet er lekker uit.
15: Ja, een broodje.
16: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: 6 uur.
17: Kink. ANP Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Russische ambassade wil opheldering van de Nederlandse regering over een opmerking van defensieminister Jesselgus. Zij noemde Rusland vanochtend onze vijand. De ambassade vraagt of het kabinet er ook zo over denkt en zo ja, of het een officiële verklaring of een militaire confrontatie is. Er zijn bijna 50 verdachten opgepakt bij een internationale actie tegen een drugsbende, onder wie een onbekend aantal Nederlanders. Volgens Europol smokkelde de bende cocaïne met vrachtwagens en auto's naar tal van Europese landen. Ook wordt de bende in verband gebracht met moorden, explosies en ontvoeringen. Een wilde achtervolging van een auto op een fatbike in Breda heeft tot ongelukken geleid. Volgens Omroep Brabant raakten 2 mensen gewond. De auto botste op de fatbiker en op een andere auto. 2 inzittenden kregen ruzie met die fatbiker en daarbij zou zijn geschoten. 1 van de inzittenden is aangehouden. En 7 omroepen hebben de NPO om opheldering gevraagd over het besluit om volgend jaar toch mee te doen met het Songfestival. In een brief die in handen is van de Volkskrant schrijven ze dat ze niet blij zijn dat dit achter hun rug om is besloten. Ook willen de omroepen weten of Nederland zich nog kan terugtrekken. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
17: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
1: Deze donderdagavond beginnen we met een turbo boost, want de Kink Spitsrook gaat zo meteen weer open. Van welke plaat krijg je extra energie? Of gewoonweg positieve vibes? Laat jouw muzikale benzine achter in de Kink app. Hoor je hem zo meteen naar Queens of the Stone Age en Oasis. King.

0: nieuwe single van Queens of the Stone Age, hoorde Where the Goth Girls At.
1: Kink Spitstrook.
0: Ja hoor, en ik zie dat zeg maar die rode cirkel met een streep er doorheen, die is verdwenen. Nu staat er een groene pijl bovenaan de Kink Spitstrook op de matrixborden. Dus jij en ik kunnen weer invoegen op die mooie muzikale spitstrook, waar altijd ruimte is om wat extra gas te geven. Elke maandag tot en met donderdagavond gaat hij open, eventjes na zessen. Dus dan is het aan jou om jouw muzikale benzine door te geven via de Kink-app. En het mooie is dat je niet eens daadwerkelijk in de auto hoeft te zitten om in te kunnen komen voegen op de Kink-spitstrook. Je bent sowieso van harte welkom. Kijk hoor, Ben die is erbij, die zegt, hey Jim, ik rij nu de spitstrook op. Nou, hallo Ben, goeie avond, ik zwaai even naar je en natuurlijk toeter ik ook even naar je. Erwin is er ook bij, hallo, goeie avond, Erwin. Helene, die is ook aanwezig, hallo Helene, goed dat je erbij bent. Eens even kijken, Ben die zegt ook nog eens, enjoy the show. Dat vind ik lief dat je dat zegt. Ron is erbij, hallo Ron, goeie avond. Daniel is ook aanwezig op de Kink Spitstrook, hallo. Riet.

0: op de fiets en kan wel wat energie gebruiken. Nou, die krijg je inderdaad wel met die plaat.
1: Kink Spitstrook.
0: Het is My Chemical Romance, trouwens. Moet je er wel bij zeggen als radiodisjockey, weet je wel. Welcome to the Black Parade. Ik kan er niet vanuit gaan dat iedereen weet dat het van My Chemical Romance is. Maar bij deze, My Chemical Romance. Welcome to the Black Parade. Kink.

De Beatles op Kink. Met inderdaad Lucy in the Sky with Diamonds. Hallo, hallo. Wat vind ik het te gek dat je deze donderdagavond kiest voor jouw Alternative Rock Radio. Ik ben Jim en dit is de avondshow. Ik heb er toch een paar tijd zin in, joh. En het is ook een beetje dat ik realiseer, oh, godverdorie, het is alweer donderdagavond, joh. Wat gaat die tijd hard, hè? Sowieso weer ontzettend leuke avonden sowieso al gehad. Gisteren was hier bijvoorbeeld Bertha Yu te gast. Fantastisch energieke band. Die live sessie die kan je overigens al checken. Via de Kink app dan wel kink.nl/livebunker. Vanavond in ieder geval. En dan mag ik je voorstellen aan een gloednieuwe band. Althans, gloednieuw. Ze hebben al een aantal optredens gedaan natuurlijk. De band die kwam ik tegen afgelopen mei, als ik dat goed zeg. Toen stond POM namelijk in Rotown in Rotterdam. Ben ik daar even gaan kijken. Was een fantastisch optreden. Maar in het voorprogramma stond de band die je vanavond hoort als Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Schrijf maar op. Competition. Een nieuwe band waarvan ik zoiets heb van, hier zit echt wel wat in. Maar ik ben vooral benieuwd wat jij vindt van de eerste single die vandaag dus is gedropt. Ook bepaal jij de laatste in de Kink Icon Essentials voor editors. Al een aantal mooie platen zijn uitgekozen door jou en de medekinkers als het gaat om de crème de la crème van editors. Vanavond de laatste categorie. De beste track ooit. Als er nu al iets in je oppopt en je bent bang dat je het kwijtraakt, stuur het alvast door via de Kink app. Dan noteer ik hem alvast voor later vanavond. Zometeen ook nog muziek van Violet Grohl. En ook Radiohead komt eraan na Kings of Leon en hallo! Weinig antwoord van de fans in dit geval.

0: Aan het begin van dit jaar werd deze dame uitgeroepen tot King Future Icon. En ook ik, die in de selectiecommissie zat. Oh, klinkt dat ineens heel fancy. Maar zelfs ik had niet durven dromen dat haar muziek deze kant op zouden gaan. Wat te gek zeg. Hey, Violet Grown Bug in the Cake Hoardian.
1: Hey, bit head.
0: Oh ja, ja, het is weer zover. Ik heb mijn oude spelcomputer weer meegenomen naar de redactie van King. Die sluit ik dan aan hier op het netwerk. Aan zich geeft dat, als het gaat om het gamen, niet heel veel problemen op. Maar het is wel zo dat er heel veel bestanden rondzwerven in die database en in dat netwerk. En dat betekent dat er een plaat vast komt te zitten in die oude spelcomputer. Niet heel handig, maar je kan me daarbij helpen. Zometeen zou ik het origineel kunnen draaien als jij althans de 8-bit hit herkent. Dat is dus die plaat die vast zit in die oude spelcomputer, weet je wel?

0: zonnen die zon.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Kink. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Is dit het?
12: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
11: Hey, dit is het.
12: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
17: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op

0: op de Kink 1500. Ik heb er zo ontzettend veel zin in, joh, in die lijst. Want ik hoor heel veel pareltjes al voorbij komen gedurende de hele dag. Die in stemlijsten zitten van medekinkers. Maar dit ook weer. Dankjewel Ronald Friesema voor het stemmen. Ronald Friesema. Als je dit hoort, dat betekent dat je, althans, ik hoop dat als je dit hoort, dat je dan ook daadwerkelijk gestemd hebt op de Kink 1500. In ieder geval, een Ronald Friesema heeft dat gedaan. Meld je aan via de Kink app, want dan verdien jij het gloednieuwe Kink 1500 shirt. Bedankt voor je stemlijst. Daarin onder andere Cranberries, Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Maar eerst Arcade Fire, dit is We Used to Wait.
1: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

is Rocktober bij Kink. De maand van de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.

0: away to heaven.
1: Led Zeppelin op Kink, een Stairway to Heaven. Stond in de stemlijst van medekinker Ronald Friesema. Jij kan natuurlijk ook stemmen op de lijst met de best alternative rock ooit gemaakt. Doe dat via kink.nl en de Kink-app. Als je dit bijvoorbeeld ook een fantastische plaat vindt. Of als je denkt, nou nee, er moeten andere tracks moeten er in de Kink 1500 komen. De keuze is aan jou. Eerder vanavond heb ik dit al aan je laten horen. Dit is wat ik heb kunnen rippen uit mijn oude spelcomputer. Daar zit namelijk een plaat in vast. Ja, heel erg vervelend.
2: 8-bit hit, 8-bit hit.
1: Maar gelukkig heb ik de hulp van jou en de medekinkers die kunnen identificeren wat het is. Er wordt hier heel vaak hetzelfde antwoord geroepen in de Kink-app. Daar ben ik blij mee, want dan is de zekerheid er net wat meer. Sam die zegt bijvoorbeeld, ik heb speciaal de Kink-app gedownload om het antwoord te geven. De 8-bit hit, dat is Nam van Linkin Park. Erwin die zegt hetzelfde, Domingos zegt dat ook. Danny die zegt dit, Dennis is er ook bij, die zegt het ook, Harmen, hallo Harmen, goeie avond, die zegt ook dat het Nam is van Linkin Park, Gerard, Eveline, die denkt dat ook, Lucas, die is daar ook het helemaal mee eens, Boy, Jeroen, Marijke, Carlijn, nou oké, dus dat kan bijna niet anders, ik heb ze even sync gelegd, kijken

Nan van Linkin Park. In de avondshow van Kink. Ja, soms komen er platen voorbij. Die zitten echt in de categorie moet je horen. Sowieso, elke week wordt er een Kink XL uitgekozen. Ik denk dat de kans wel bestaat dat dit een volgende week wordt. En zo niet, dan hoor je hem nu alsnog op Kink. Ik bedoel, de beste alternative rock ontdek je hier. Palais Royal is een band, daar, die heb je misschien her en der al voorbij horen komen. Ik zag ze voor het eerst als een voorprogramma van Youngblood. En dat was echt helemaal te gek. Ze hebben de nieuwe single. En die is ook, nou inderdaad, te gek. De nieuwe van Palais Royal die heet Lost in Transition. ook niet trouwens, Lost in Translation. Ik ben het helemaal kwijt. Wacht, even... En verpakken. Hallo, dit is Kink. En dit is de nieuwe single van Palais Royal. Die heet Lost in Translation.

0: Palais Royal en Lost in Translation op Kink. Zometeen hier in de avondshow. Onder andere de nieuwe single van Churches. Die is echt te gek. Roses. Zo heet hij dan, die nieuwe single. En jij bepaalt wat de track wordt in de laatste categorie in de Kink Icon Essentials voor Editors.
1: Kink. Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
3: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar 2,19 euro. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
11: Ja.
10: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
11: Ja.
10: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
14: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
15: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Na minister Jezelgus noemt nu ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken Rusland een vijand na vragen van de oppositie. Hij wist alleen niet dat Jezelgus deze woorden zou gebruiken bij het debat vanochtend. Volgens Berendsen maakt het voor het beleid niet uit of je Rusland een agressor of een vijand noemt. Het is chaos bij het bureau dat alimentatie int, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Door interne problemen moeten ouders maanden of soms jaren wachten op geld, terwijl hun betalingsachterstanden oplopen tot wel tienduizenden euro's. Medewerkers van het alimentatiebureau spreken onder meer van een hoge werkdruk. In heel Frankrijk zijn nog altijd scholierenprotesten en in Parijs liepen die vandaag uit de hand. De politie greep in bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren waren samengekomen. Volgens journalisten werden ze met traangas en wapenstokken uit elkaar gedreven. Mensenrechtenorganisaties vinden dat de Franse politie onnodig hard optreedt. En Noorwegen is getroffen door een enorme telecomstoring bij de nationale provider. Door de storing is onder andere het noodnummer slecht bereikbaar. De Noorse spoorwegen hebben uit voorzorg alle treinen stilgelegd, omdat hun communicatiesysteem het ook niet doet. En ook gewone klanten hebben problemen met bellen en sms'en. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
16: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op

0: Start. Start.
1: Zo blij
0: Start.
1: Dat Churches weer terug is.
0: Start.
1: Nieuwe single
0: Start.
1: Roses hoorde je zojuist. Komt op een nieuwe album te staan van Churches, het vijfde album. Erg leuk hoe ze die marketing daaromheen aanpakken. Want Churches, dat schrijf je in plaats van met een U, schrijf je het met een V. Een beetje de gimmick van de naam van deze band in ieder geval. En ja, vijfde album, hè, Romeinse cijfer, 5 is een V. Nou, ik vind het tof. Dan lopen ze helemaal mee te pronken.

0: De Nederlandse radio helemaal als je into nieuwe muziek ontdekken bent. Rond 8:10, dan hoor je namelijk de belangrijkste release van de dag. De Daily Drop is vandaag van een nieuwe band. Goed nieuw Nederlands talent. En of dat talent dan toekomst heeft of niet, dat bepaal jij natuurlijk ook. Want ik kan het heel erg leuk vinden. Maar als jij het helemaal niks vindt, dan heeft het ook geen zin om het nog een keer te draaien. Het gaat in ieder geval om de band Competition. En ik ben heel erg benieuwd. Ze hebben een eerste single vandaag uitgebracht. Dat heet Path of Least Resistance. En hoe dat klinkt hoor je dus later deze avond. Maar eerst heb ik je nodig met iets anders.
1: Kink Icon Essentials. Editors.
0: Deze week bepalen jij en de medekinkers namelijk het allerbelangrijkste en ook meteen het allerbeste van wat Editors gemaakt heeft. Iconische kinkband. Ik zag ze op Pinkpop en eigenlijk tijdens de gehele set dacht ik, wat hebben ze toch veel goede muziek gemaakt, potverdorie. En dat was een optreden van een uurtje, weet je wel. Je kunt er makkelijk 2,5 uur vullen, denk ik. In ieder geval veel mooie muziek in het oeuvre van Editors. Afgelopen week heb ik je een handje geholpen met het uitkiezen van de crème de la crème van de Essentials. Namelijk door jou een categorie te geven. Afgelopen maandag begon die zoektocht met de beste meezinger. En dat werd Papillon uiteraard. En het meest ondergewaardeerde nummer, dat is deze. And it breaks my heart to love you. En Smokers Outside the Hospital Doors is het nummer met de beste dan wel de mooiste teksten. En dan hebben we nog één categorie over. En dat is de categorie waarbij alle randvoorwaarden verdwijnen. Goeie tekst of niet. Amazing factor of niet. Overrated, underrated, exactly well-rated. Dat maakt helemaal niet uit. Vandaag ben ik op zoek naar de beste track ooit van Editors. Welke is dat volgens jou? Wat is simpelweg gewoon het beste liedje wat ze ooit hebben gemaakt? Laat je mening achter via de Kink-app. Dan kom je er zometeen achter in de Kink Icon Essentials. De beste track ooit gemaakt door Editors. Dus laat het weten en vooral ook waarom. He, waarom is het The Rush? Nee hoor, jouw keuze natuurlijk. Zometeen Bleach 93, Figure 1 naar Alice Cooper.

0: The Dandy Warhols, Not If You Were The Last Junkie On Earth, hier in de avondshow van Kink.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze week kiezen jij en de medekinkers de crème de la crème van editors. De beste platen ooit. De essentie. Maar dan samengevat in een paar nummers. Elke avond help ik je daarbij door jou een categorie te geven. We hebben al de beste meezinger gehad. Papillon. Het meest ondergewaardeerde nummer, Sugar. En de nummer met de mooiste dan wel de beste teksten. Dat is geworden Smokers Outside the Hospital Doors. Dat is wat er de afgelopen week allemaal gekozen is. Vanavond gaat het om simpelweg de beste track ooit van editors. Als je alles weghaalt, alle randvoorwaarden, wat blijft er dan over? Wat is dan zo'n track waarvan je zegt, ja, maar dit is inderdaad editors. Veel verschillende tracks zijn er binnengekomen en dat vind ik heel erg leuk. Fabian die zegt bijvoorbeeld Heart Attack, openingslied van onze bruiloft. Marching Orders, dat zegt Hilke via de Kink App. Smokers Outside the Hospital Doors wordt onder andere ingestuurd door Dan of Dan. Munich is ook een klassieker, dat zegt Sandra. The Rush, ja hoor, ja. Dat is het correcte antwoord wat mij betreft. Nee, maar ik snap natuurlijk dat andere nummers die hebben veel meer gewicht. Dus ze bestaan natuurlijk ook al een tijdje. En ook minder, althans The Rush is ietsjes minder serieus dan sommige andere nummers. Maar fijn, laten we het niet meer over The Rush hebben. Dirk-Jan die zegt, ik ga nog steeds voor Honesty. Smokers Outside the Hospital Doors dus, weer hier. Call It In, oh, dat zegt Dennis. Maar er is een andere track, die is er toch wel bovenuit gekomen. De meeste medekinkers hebben op deze gestemd. Ferdy die zegt over deze track, amazing waarde, 10 out of 10. Het is het echte editorsgeluid, en dan echte tussen aanhalingstekens. Elke keer weer kippenvel, ook live. De beste track van editors ooit gemaakt, volgens jou en de medekinkers, dat is Munich.
1: Kink

0: Eddie Kinker de beste track ooit gemaakt van Editors. Maar goed, welke dat daadwerkelijk is, als je alle stemlijstjes van de King 1500 bij elkaar optelt, dat merken we vanzelf in de King 1500, Anna. Daarover gesproken, zometeen een stemlijst van een mede-kinker. Hoor je zometeen je naam, dan win je dus het King 1500 t-shirt. In jouw stemlijst, in ieder geval, Ghost en ook Bush. Die komt eraan.
1: Zodra je wakker wordt, komen er altijd geluiden op je af. De natuur, wanneer deze ontwaakt. Het geruis van de stad. En de flow van de werkvloer. Maar wat hoor je nou eigenlijk het allerliefst? Wat zijn de klanken die voor jou het meest betekenen? Tijdens Rocktober hoor je het. De King 1500. De stembussen zijn geopend. Wat is de beste alternative rock ooit gemaakt? Jij bepaalt. Stem nu via kink.nl/1500 of de Kink-app. En luister vanaf maandag 19 oktober naar de Kink 1500.
2: Kink. Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars. Die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct. Zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: 40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt en maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
7: Ook verkrijgbaar via kinkstore.nl en andere nieuwe Kink 1500 merch. I'm just saying. Bedankt voor je stem in ieder geval op de lijst met de beste alternative rock ooit gemaakt. Patricia Sikkerlee heeft dat ook gedaan. Ben jij Patricia Sikkerlee? Meld je dan aan via de Kink-app, want jij wint het nieuwe Kink 1500 t-shirt. En waarom dan? Nou, omdat je dus hebt gestemd op de Kink 1500. Op onder andere Ghost, Dans Macabre komt er zo meteen aan. Stervelingen. Ook Bush, en dit is Gorilla's en Damn!
6: Kink 1500, jouw stemlijst.

Als je een Kink Halloween playlist zou moeten samenstellen, dan moet deze erin, toch? Ghost en Dans Macabre, gegroet stervelingen. Het is tijd om gloednieuwe muziek te ontdekken. Daily Drop. Maar dan met iets wat mindere duistere intenties. Goed, 7:45 geweest. Elke maandag tot en met vrijdag. Als het in de avond 7:50 is geweest, dan kan ik je in ieder geval garanderen dat je sowieso wat nieuws ontdekt. Want dan hoor je de belangrijkste release van de dag, de Daily Drop. En vandaag is dat muziek van een gloednieuwe band. Alhoewel, ze treden al een paar jaar op. En vandaag hebben ze hun eerste track released. Het gaat om een band die ik zelf ook zag in het voorprogramma van POM afgelopen lente in Rotown, Rotterdam. Ik dacht, potverdorie, wat een heerlijke energie zit er in deze band, joh. Wat te gek, wat een groove ook. Achteraf nog even gesproken met een van de bandleden. Ze heten Competition. En wat ze eigenlijk als soort van doel hebben, is om mensen eigenlijk zoveel mogelijk van social media af te halen. Er is wel een account van Competition op Instagram, maar dat ze daar veel op gaan doen, ze beloven in ieder geval van niet. Terwijl ze zelf ook wel toegeven, schermtijd is gewoon ontzettend hoog. Nou, of zij jou van jouw doomscrollen af kunnen halen, dat moet je zelf maar gaan oordelen nu. Want er is een eerste single verschenen van Competition. Wat vind je ervan? Laat je feedback achter via de Kink-app. Dit is Competition, dit is Path of Least Resistance. Day.

Optimist. Competition hoorde je zojuist. De Daily Drop van vandaag. De debuutsingle van deze band. Path of Least Resistance. Nou, nu ben ik heel erg benieuwd. Wat vind je ervan? Wat is jouw feedback op dit eerste werk van deze Nederlandse band? Laat het weten via de Kink-app. Wil je dit vaker horen op Kink? Of zeg je nou een beetje...

AC/DC en Highway to Hell hier in de avondshow van Kink. Daarvoor de Daily Drop van vandaag. De belangrijkste release van de dag is de debuutsingle van een band met de naam Competition.

0: Daily Drop.
1: Daily Drop Feedback.
2: Competition, dat is de naam van deze groep. De debuutsingle heet Path of Least Resistance. Ja, ik vind het dus heel erg dope. Ik moet zeggen, nu ik hem ook wat vaker heb gehoord. Net dan ook weer je even op de radio gehoord. En ik denk, ja, je zit zeker wel wat in. Maar goed, dat vind ik. Ik heb ze ook in het voorprogramma gezien van Pom. En dan toen dacht ik, oké, deze gasten moet ik even in de gaten houden. Ik heb ook een USB-stick meegekregen toen van een van de bandleden. Zo ja, Jim, als je alvast wat wil luisteren, dat kan. We hebben nog niks officieel uitgebracht, maar hier is alvast de USB-stickje. En dat beviel me al heel erg. En nu is het out there, dus... Nou ja, ik ben het al goed. Het mogen duidelijk zijn. Ik vind het helemaal tof. Maar wat vind jij ervan? Want ik kan iets heel erg tof vinden. Maar als jij het helemaal niks vindt, dan heeft het geen zin om het nog een keer te draaien. Maar dat zit wel goed, merk ik hoor. Carlijn die zegt bijvoorbeeld, oh, dit klinkt erg aangenaam. Ik hoorde er bijvoorbeeld invloeden van Cake in, maar ook Beck. Dus zeer geslaagd. Ivo is ook fan. Vincent zegt, ja, Competition, superband. Dus die kent ze al. Erwin ook, die zegt, ik heb Competition een keer gezien als support voor Queen's Pleasure. Vond het toen al super vet. En deze single dus ook. Martijn is wat kritischer. Die zegt, we hebben al een personal trainer, we hoeven er geen twee. Maar dat zie ik meer als kritiek tegenover personal trainer dan deze band in alle eerlijkheid. Sandra die zegt, klinkt goed. Ik zeg, repeat. Oké, en Vincent, oh ja, die zei het al. Die heeft ze gezien in het voorprogramma van Queen's Pleasure in Rotown een keertje. Even kijken hoor. En Roxanne die zegt ook, lekker hoor, een beetje Balthazar vibe als het gaat om Competition. Ja, ik zou zeggen, hou die naam in de gaten. Een gloednieuwe band uit Nederland dus. Have the Least Resistance is de debuutsingle van deze groep. Nou, deze jongens gaan al een tijd mee, maar ze heruitvinden zichzelf elke keer weer. De staat, dit is Freedom op Kink.

0: kleine spoiler alert. Maar als je het album, een nieuwe album hebt van de staat. Op vinyl of cd of whatever. En je gaat na Freedom, laat je hem nog even doordraaien. Dan krijg je dus een AI-cover van dit nummer. Heeft de staat er dan zelf opgedaan. Dat is ook een beetje als, of een beetje, dat is gewoon bedoeld als ook kritiek op AI. En dat veel creatief werk nu in de handen van AI wordt gegooid. Terwijl het dan toch niet de bedoeling zou moeten zijn van creatieve dingen. Goed, dit is de avondshow van Kink. Goed dat je erbij bent. Zometeen onder andere de Waterboys en ook muziek van Faith No More. Kink.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.

0: meerdere verzekeringen afsluit.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In een parkeergarage onder het Olympisch Stadion in Amsterdam woedt een zeer grote brand. Tegen AT5 zegt de brandweer dat het vuur in een kruipruimte zit en dat ze er moeilijk bij kunnen komen. Hoe groot de schade is, is nog niet te zeggen. Volgende week start en finish de marathon van Amsterdam in het stadion. Een man uit Den Haag die spoorloos is, moet toch voor de rechter komen voor de dood van zijn vrouw. Hij zou haar in 2019 hebben gewurgd en in de ijskast hebben verstopt. Daarna zou hij naar India zijn gevlucht en is sindsdien onvindbaar. Om de zaak af te ronden vindt justitie het belangrijk dat hij bij verstek wordt berecht. De publieke omroep in Vlaanderen gaat maandag staken. Op een paar nieuwsprogramma's na vervallen alle radio- en tv-uitzendingen van de VRT. De staking is onderdeel van een nationaal protest van alle publieke sectoren, zoals het OV en het onderwijs. De vakbonden hopen zo bezuinigingen te voorkomen. En een Europese astronaut is nog nooit zo lang in de ruimte geweest. Het is een Franse vrouw die met 3 anderen is teruggekeerd uit het ruimtestation ISS. Hun capsule plonste aan het begin van de avond bij Californië in de Grote Oceaan. In totaal was de Franse astronaut bijna 8 maanden in de ruimte. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
15: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op

Waterboys met Hole of the Moon. You saw the Hole of the Moon. Kan ook, althans, dan moet je wel voor een spiegel staan, je vervolgens omdraaien, je broek naar beneden laten zakken en dan bukken. Dan zie je de Hole of the Moon. Ik zou dit vooral niet in het openbaar doen. Hoor je het weet, verschijnen er foto's van je op het internet of nog erger. Wordt de politie gebeld. Dus dat zou ik ten strengste afraden. Welkom bij de avondshow van Kink. Een radioprogramma vol met slecht advies. Maar wel hele goede muziek, dat wel. De vijf zat onder de wrak hoor je hier namelijk. Eigenlijk bijna onvoorstelbaar dat Razorlight gewoon alweer bijna 20 jaar bestaat. En je weet dat je het goed doet als band als je een paar tracks hebt die echt nooit vervelen. Case in point, America, Razorlight hoor je zometeen.

0: Ze zeggen wel eens, never meet your heroes. Nou, als jouw helden de gasten zijn achter Biffy Clyro of Biffy fucking Clyro, geloof mij maar, die wil je ontmoeten. Dit zijn oprecht de liefste mensen als het gaat om bands die ik ooit een handje heb geschud. Want dat werd niet handjes geschud, dat werd meteen een knuffel. Zo ontzettend amicaal waren ze toen ik ze, dat was vorig jaar geloof ik, toen ik ze sprak bij het, de release van het album waar A Little Love op staat. Biffy Clyro hoorde je hier op Kink.
1: De Kink Weekendagenda.
0: Hey, als je met je ogen een klein beetje knijpt, dan zie je gewoon al in de verte het weekend. Misschien een goed moment om de weekendagenda er even bij te pakken. Wat staat er voor jou in? Ga je nog wat spannends doen? Of misschien wel iets waar je helemaal geen zin in hebt? Nou, als het gaat om leuke dingen doen, wellicht dat je dan ook wat inspiratie door kan geven aan de medekinker. Want het is van cruciaal belang dat ik weet wat jij gaat doen dit weekend. Dus laat het even weten via de Kink-app. Wat zijn jouw weekendplannen? Hoe ziet jouw Kink-weekendagenda eruit? We kunnen hem zo meteen invullen. Jimi Hendrix nu op jouw Alternative Rock Radio. Dit is All Along the Watchtower.

0: Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Je hebt het vast al meegekregen. De stembussen zijn geopend voor de Kink 1500. Stemmen kan je doen via kink.nl. Dan wel de Kink app. Elk uur, overdag, dan hoor je een stemlijst van een medekinker. Wordt zometeen jouw naam genoemd, dan win je het gloednieuwe Kink 1500 shirt. Dus als je gestemd hebt, let dan op. En helemaal als je gestemd hebt op Sam Fender en Nirvana, want dan kan het zomaar zijn dat ik je naam opnoem. En zometeen trouwens ook op Kink, ook onderdeel van die stemlijst. Ja, zet je schrap hoor, hey. Even lekker in je handjes wrijven. Zometeen namelijk Tool.
1: Kink. Heb jij al gestemd op de Kink 1500? Elke uur draaien we 3 tracks uit misschien wel jouw stemlijst. Hoor je je naam en jouw stemlijst? Stuur dan meteen een bericht met de Kink-app naar de studio. En win het nieuwste Kink 1500 shirt. Meer info en stemmen in de Kink-app en op kink.nl. Kink.
2: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, een broodje.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
7: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok.

0: Ik ook.
1: Ik doe mee.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
11: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
10: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
11: Wow.
12: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
10: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder. Simpel.
15: Hij komt er weer aan, de Kink 1500. Stem op jouw favoriete tracks ooit gemaakt. En maak kans op het nieuwe Kink 1500 shirt.
16: Oh, Philip. Wat denk ik dat jij veel medekinkers blij maakt nu. Zeg even, potverdorie met jouw stemlijst. Sowieso, dankjewel voor het achterlaten van je stem. Voor de lijst met de allerbeste alternative rock ooit gemaakt vanaf maandag 19 oktober. Dan hoor je de Kink 1500 van 2026. Sorry als ik je naam verpest, maar weet in ieder geval dat jij je moet aanmelden. Filip Dutschik. Filip Dutschik. Ja, als jij hebt gestemd op de Kink 1500, meld je dan even aan via de Kink-app, want jij wint het gloednieuwe Kink 1500 t-shirt. En wat ik al zei, je maakt ontzettend veel medekinkers blij hoor. Zometeen Tool, Schism onder andere ook en Sam Fender na Nirvana.
15: Kink 1500, jouw stemlijst. Kink.

er weer aan. King 1500. Stem nu. Stem nu op king.nl.

0: kan zomaar zijn dat er dankzij deze plaat een nieuwe aflevering ontstaat van De Rijdende Rechter. Krijg je binnen via de Kink-app. Sorry buurman voor de geluidsoverlast, maar deze moet gewoon keihard aanstaan. Tool met Shizm hoorde je hier op Kink.
1: De Kink Weekendagenda.
0: Ja, ik bedoel, als je een beetje met je ogen knijpt, dan is het weekend toch al in het vizier. Daarom een goed moment om de weekendagenda erbij te pakken. Wat ga je allemaal doen dit weekend? Wellicht dat je ook voor wat inspiratie zorgt bij de medekinker. Ik ga bijvoorbeeld aanstaande zondag naar Kink Presents The Strokes in de Ziggo Dome. Ben daar heel erg benieuwd naar. Vooral omdat ik niet heel erg te spreken ben, dan ben ik heel eerlijk. Hè? En als het gaat om het nieuwe album van The Strokes. Ik vind daar echt geen bal aan. wat erg. Maar ik heb vernomen dat ze van allerlei era's dingen live spelen. Dus dat vind ik wel weer goed. En het zou natuurlijk ook zomaar kunnen zijn dat hetgeen wat op het nieuwe album dan ruk klinkt, dat dat dan weer live veel meer tot zijn recht komt. Althans, dat hoop ik dan een klein beetje in ieder geval. Goed, dat zijn mijn weekendplannen. Hoe zit het bij jou of hoe zit het bij de medekinker?

Tivoli Oude Gracht zat. En ik mijn allereerste concert als 14-jarige heb gezien. En dat was Direct. En we krijgen een tafel op het podium. Heel veel zin in. Nostalgie, here I come. Oh, wat lekker. Wat lekker, Saskia. Wat leuk. Mark die gaat nagenieten, want hij is gisteren naar het concert van Mary in the Junkyard geweest in Rotown. Dick die zegt nog 600 kilometer en dan heb ik weekend morgenavond naar een beentje in Nijverdal / Hellendoorn. Smelst in het weekend wel een cafeetje waar een beentje speelt of gewoon een inloop jam sessie. Ja, dat is hier in Hilversum is dat ook, ja. Ik ga daar naar een Ierse pub ga ik vaak wel heen. En daar is het ook gewoon dat er vaak gasten met een gitaar daar binnenlopen. En microfoontje en lekker gaan. Hey Jim, dit weekend rij ik naar Londen om daar een paar dagen door te brengen. Dat zegt Jos via de Kinkap. Lekker Jos, geniet ervan. Nou, dat was het eigenlijk wel. Sjoerd die zegt nog hallo. Nou, hallo Sjoerd.

0: Vertel eens, heb jij al zin in het nieuwe album van Fontaines D.C.? Volgende week, vrijdag is het geloof ik al, hè? Dopamine Chamber. Nieuwe plaat van Fontaines D.C. waar ook Marianne op staat. En die hoorde je zojuist hier in de avondshow van Kink. Het is alweer 9 uur geweest, joh. Ik moet er vandoor. Ik ben zendtijd aan het injatten van nog meer goede muziek. Ja, dat is wat je op Kink hoort. Morgen, dan ben ik er weer. Dan niet vanaf 6 uur 's avonds met de avondshow. Maar wel vanaf 3 uur 's middags. Samen met Isabel Brinkman. Samen zorgen wij ervoor dat jouw weekend op een zo leuk mogelijke manier begint. Althans, daar doen wij dan ons best voor. Hopelijk ben je er dan ook bij. En zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Uiteraard nog steeds de fijnste alternative rock, want daarvoor luister je naar Kink. Zometeen onder andere Echo en de Bunnymen. Ook Steent, want it's been a while. En Royal Blood komt eraan. Ik wens je een hele fijne avond. Toedeloe.
1: Kink. Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Venus scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
11: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Olympisch Stadion woedt een grote brand. Het vuur ontstond in een kruipruimte van de parkeergarage en is uitgebreid naar een spouwmuur. Er komt veel rook vrij en volgens het parool hangt er een chemische lucht. Hoe groot de schade aan het stadion is en of er gevolgen zijn voor de marathon van Amsterdam volgende week is niet bekend. In het Gelderse Opheusden wordt weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Er staan zo'n 100 mensen bij het gemeentehuis, maar daar is het helemaal donker, want er wordt digitaal over een AZC vergaderd. Een paar weken terug liep een protest bij het gemeentehuis helemaal uit de hand. De Zeelandbrug gaat eerder dan gepland weer open. Morgenavond kan het verkeer er weer overheen in plaats van volgende week maandag. De brug was bijna 6 weken dicht om het beweegbare deel te vernieuwen. Schepen moeten nog wel tot maandag wachten tot zij de ronde door kunnen varen. En Max Verstappen hoopt zondag voor het eerste Grand Prix van Singapore te winnen. Het zou mooi zijn, want hij viert zondag een jubileum. Hij rijdt dan zijn 250ste Formule 1 race. Afgelopen zondag pakte Max in Maleisië zijn eerste overwinning van dit seizoen. Op het straatcircuit van Singapore werd hij 3 keer tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
11: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: weekend. Weekend. Het weekend vier je met King. Oh yeah. En dat begint goed met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom trappen je laatste werkdag af vanaf 6 uur 's ochtends. De vrijdagmiddagborrel is gezelliger dan ooit. Want om 3 uur proosten Jim Voorwald en Isabel Brinkman met jou op het weekend. Zaterdag en zondag hoor je ook de beste alternative rock. Op het sportveld, onderweg naar je tantes verjaardag en in je woonkamer met je vrienden over de vloer. Het weekend van Kink, dat is pas vrij hebben. Alternative Rock Radio. Kink.
1: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
1: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
13: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
15: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
16: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu?
17: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
18: Slecht plan.
17: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
19: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
20: Hola, ¿dónde está mi casa?
19: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
20: Paella, paella.
19: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
20: Buenas noches.
19: Dus, rette ketet. En vamos naar Beterbed.

0: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: 10:00. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Jan Versteeg heeft de televisiering voor beste presentator gewonnen. Hij liet ermee Tim Hofman en Thomas van Groningen achter zich. Andere prijzen waren er voor Even tot Hier, Britt Dekker en Daan Alverink. De ring voor het beste programma moet nog worden uitgereikt. En dat gaat tussen De Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond. Alle leden van de Tweede Kamer moeten vanavond terugkomen naar Den Haag om te stemmen over het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day deze zondag. De SGP is tegen en wil er een hoofdelijke stemming over. Om 11:00 moet iedereen in het Kamergebouw zijn om hun stem uit te brengen. Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 mensen zwaar gewond geraakt. Ze verkeren volgens de politie in levensgevaar. De schoten werden gelost in een Airbnb in het centrum van de stad. De politie was binnen 1 minuut ter plaatse, waardoor ze gelijk 3 verdachten konden oppakken. En het lijkt erop dat 150 mensen voor niks staan te demonstreren bij het gemeentehuis in het Gelderse Opheusden. Er wordt vanavond weer vergaderd over de komst van een AZC, maar nu digitaal en in het gemeentehuis zit dus niemand. Vorige keer mondde het protest uit in rellen, waren vernielingen en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
8: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink.

0: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
10: Kink.

0: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
0: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het tv-programma De Bondgenoten van SBS6 heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Kassa en de serie Woeste Grond van de NPO waren de andere kanshebbers. Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring en was de eerste persoon van achter de schermen die de prijs won. Annette Malherbe won hem voor beste acteur. In Amsterdam is de brand in het Olympisch Stadion nog steeds niet uit. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over op een spouwmuur. Mensen die hun auto in de garage hebben staan kunnen er nog steeds niet bij. Er komt al de hele avond veel rook vrij. De brandweer probeert het historische pand te redden. 6 artsen van de overleden oud-voetballer Diego Maradona riskeren celstraffen tot 12 jaar. Volgens de Argentijnse justitie lieten ze hem in 2020 aan zijn lot over. De hoogste straf voor doodslag is geëist tegen 3 artsen. Ze worden beschuldigd van nalatigheid en dat ze konden weten dat Maradona dan zou overlijden. En de Duitse oud-bondskanselier Schröder was gisteren op de verjaardag van president Poetin. Volgens het Kremlin zou Poetin hebben gehoord dat Schröder in Moskou was en hem thuis hebben uitgenodigd. Op foto's schudden ze elkaar lachend de hand. Schröder krijgt al jaren kritiek op zijn hechte band met Poetin. Het weer van Weer Online. Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
8: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Kink

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Opheusden is een demonstratie tegen de komst van asielzoekers rustig verlopen. Er stonden 150 demonstranten bij het gemeentehuis, vooral jongeren. Spandoeken en spreekkoren waren er niet. Vorige maand liep een demonstratie daar nog uit de hand. Toen gooiden demonstranten zwaar vuurwerk naar agenten. De brandweer in Amsterdam heeft nog uren nodig om de brand in het Olympisch Stadion te blussen. Volgens lokale media was er een chemische lucht te ruiken, maar er is niks schadelijks gemeten. De brand begon in de kruipruimte van de parkeergarage, maar sloeg over naar een spouwmuur. Daardoor kwam er ook veel rook vrij. De regenboogvlag hangt zondag aan het Tweede Kamergebouw voor Coming Out Day. SGP was tegen en liet alle Kamerleden 's avonds laat nog naar Den Haag komen voor een hoofdelijke stemming. Van alle aanwezigen stemden 90 Kamerleden voor het hijsen van de regenboogvlag, 36 waren tegen. Ja, 21 kwam niet opdagen. En zwemster Marit Steenbergen heeft een Europees record gezwommen op de 100 meter wisselslag. Met een tijd van 56,18 seconden snoepte ze iets van haar eigen record af van vorig jaar. Zelf had ze geen persoonlijk record verwacht. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh zwom ooit sneller dan Steenbergen. Het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze contractkeuzehulp zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Terneuzen mag een asielzoekerscentrum komen in een oud kantoorgebouw. Na een urenlang debat stemde de gemeenteraad er nipt mee in. De vorige raad was nog tegen. Er moeten 200 mensen komen, vooral gezinnen. Volgens tegenstanders, zoals de grootste partij PVV, is er te weinig gekeken naar de veiligheid. Bij studentenprotesten in Luik zijn tientallen demonstranten opgepakt. Net als in Frankrijk waren er de afgelopen dagen rellen. Sinds gisterochtend mogen er in Luik geen groepen meer samenkomen. De avond was daardoor volgens de politie rustig. In Frankrijk werden gisteren bij onderwijsprotesten ruim 500 mensen opgepakt. Nederlandse militairen gaan de politie op Sint Maarten helpen om de criminaliteit aan te pakken. Dat meldt de marinecommandant in het Caribisch gebied. Het eiland heeft al voor de vijfde keer in ruim 2 jaar om militaire hulp gevraagd. In augustus zochten mariniers nog naar drugs en steekwapens in de gevangenis op Sint Maarten. En meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat er bij een verplichte stagevergoeding ook een minimumbedrag wordt ingesteld. Linkse partijen denken aan 500 tot 800 euro per maand bij een fulltime stage. De VVD wil geen minimumbedrag noemen en Ja 21 ziet het hele plan niet zitten. Het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
0: Hij komt er weer aan. De Kink 1500. Stem nu op kink.nl. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.